0: vraagt. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Voetbalvereniging Holte Smakt viert van 5 tot 7 juni haar 90-jarig bestaan met diverse activiteiten, waaronder een voetbalquiz, reunie en toernooi. Op zondagmiddag vindt een Legends-wedstrijd plaats, geleid door scheidsrechter Paul van Boekel. Voorzitter Pieter Jeuke benadrukt de positieve toekomstvisie van de club en verwelkomt nieuwe leden. Een veehouderij in Velp mag voorlopig doorgaan met het houden van melkkoeien zonder natuurvergunning. De Raad van State heeft bepaald dat de provincie Noord-Brabant niet hoeft op te treden. De milieuvereniging had om handhaving gevraagd, maar de provincie hoeft geen nieuw besluit te nemen. De proceskosten van de veehouderij bedragen 1.868 euro. De tijdelijke onderwijslocatie voor nieuwkomersleerlingen wordt Mellet Mil in plaats van Metameer Stevensbeek. Dit besluit is genomen na overleg tussen het schoolbestuur en de scholen. De keuze viel op Mellet Mil vanwege de beschikbare ruimte en faciliteiten. Communicatie over de verplaatsing werd als laat ervaren door betrokkenen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroepland van Kuik.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: plaats. De wandeling vertrekt om 10 uur vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen uitgebreid over de rijke geschiedenis van Boksmeer. Zo komen de kloosters, de sigarenindustrie, zilversmeden, oude gemeentehuizen en de invloed van de Maas aan bod. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boksmeer. Zowel inwoners als bezoekers ontdekken tijdens deze wandeling verrassende verhalen uit het verleden van de gemeente. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei 2026 staan Vierlingsbeek in het teken van de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang kunnen wandelaars genieten van routes door de omgeving met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish zijn dagelijks bij het Griepensgebouw aan de Grote Straat 18A. De wandeltocht is geschikt voor jong en oud en trekt jaarlijks veel deelnemers uit de regio. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook om gezelligheid en ontmoeting. Rondom het evenement worden bovendien verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor extra sfeer tijdens deze sportieve dagen.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: baby, do that conga.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik gaat dit jaar klein onderhoud uitvoeren aan de bestrating in de historische binnenstad van Grave, omdat een volledige herbestrating niet nodig is. Inwoners vroegen om beter onderhoud, maar 87% van het centrum voldoet al aan de onderhoudsnormen. Een volledige herbestrating kost 12,5 miljoen euro. Voetbalvereniging Holte Smakt viert van 5 tot 7 juni haar 90-jarig bestaan. Het weekend begint met een voetbalquiz en reunie, gevolgd door een toernooi en een Legends-wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. De voorzitter is optimistisch over de toekomst van de club en verwelkomt nieuwe leden. Een veehouderij in Velp mag voorlopig doorgaan met het houden van melkkoeien zonder natuurvergunning. De Raad van State heeft bepaald dat de provincie Noord-Brabant niet hoeft op te treden. De milieuvereniging had om handhaving gevraagd, maar de provincie hoeft geen nieuw besluit te nemen. De proceskosten van de veehouderij bedragen 1868 euro. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar al wat drukker aan het worden. Bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub.
1: Eksters, kraaien en gaaien. Terroristen zijn het. Ze moorden de kleine vogeltjes zoals roodborstjes en vinken uit. Daar moeten we wat aan doen. Want ze zeggen altijd dat de katten het doen. Maar die grote vogels, ze zorgen ervoor dat we straks geen kleine vogeltjes meer over hebben. Wat is jouw reactie erop?
2: Ja, daar zit de kern van waarheid in het verhaal. Maar katten zijn nog steeds de grootste boosdoeners. Die ruimen nog de meeste jonge vogels op. En eksters en kraaien en gaaien, die hebben inderdaad wel een slechte naam. Dat ze ook wel nestjes van jonge vogels uithalen. Dat gebeurt ook wel. Maar daar kunnen we ook zelf het een en ander aan doen. Door bijvoorbeeld geen stokjes bij de nestkasten te maken. De meeste mensen hebben een stokje voor dat gat zitten. Maar dat maakt het makkelijker voor de kraaien en voor de gaaien en voor de eksters.
1: Okay.
2: Om die vogels uit te halen.
1: Ik zie hier dat de vogelbescherming die zegt dat er zo'n 18 miljoen vogels per jaar opgegeten worden door katten. 18 miljoen.
2: Ja, dat zijn er heel veel. En in mijn beleving zou dus die mensen die een kat hebben, gewoon in het broedseizoen. Ja, ze kunnen de beest natuurlijk niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar als zouden ze die kat een kattenbelletje aandoen, dan kan hij wel achter de vogels aanjagen. Maar dan hoort die vogel die kat aankomen en dan heb je nog de kans om te ontsnappen.
1: Ja.
2: En dat zou een hele goede en hele constructieve oplossing zijn.
3: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
4: Lady Gaga en Doechii zetten met Runway een flinke fashion statement neer. Een energieke track vol confidence, attitude en dansvloerpower. Het nummer is onderdeel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 en klinkt alsof de catwalk rechtstreeks de club is binnengelopen.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang en het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt de Hocht een file van 4 kilometer en 15 minuten. Er staat een pechgeval, de rechterrijstrook is dicht. Verder de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 3 kilometer, 10 minuten. En dan de A67 nog Venlo-Eindhoven. Voor knooppunt Leendeheide 2 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice.
1: Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort, het hele jaar door.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 1 uur kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11 uur begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik gaat dit jaar klein onderhoud uitvoeren aan de bestrating in de historische binnenstad van Grave, omdat een volledige herbestrating niet nodig is. Inwoners vroegen om beter onderhoud, maar 87% van het centrum voldoet al aan de onderhoudsnormen. Een volledige herbestrating kost 12,5 miljoen euro. Voetbalvereniging Holte Smakt viert van 5 tot 7 juni haar 90-jarig bestaan. Het weekend begint met een voetbalquiz en reunie, gevolgd door een toernooi en een Legends-wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. De voorzitter is optimistisch over de toekomst van de club en verwelkomt nieuwe leden. Een veehouderij in Velp mag voorlopig doorgaan met het houden van melkkoeien zonder natuurvergunning. De Raad van State heeft bepaald dat de provincie Noord-Brabant niet hoeft op te treden. De milieuvereniging had om handhaving gevraagd, maar de provincie hoeft geen nieuw besluit te nemen. De proceskosten van de veehouderij bedragen 1868 euro. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt alsmaar drukker onderweg. De spits komt verder en verder op gang. Onder andere een file op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer en 15 minuten door een pechgeval met een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Verder file op de A2 naar Eindhoven tussen Weert en Leende. 9 kilometer, 10 minuten. En dan de A58 nog Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. 11 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal. Dichterbij.

0: Aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub.
1: Eksters, kraaien en gaaien. Terroristen zijn het. Ze moorden de kleine vogeltjes zoals roodborstjes en vinken uit. Daar moeten we wat aan doen. Want ze zeggen altijd dat de katten het doen. Maar die grote vogels, ze zorgen ervoor dat we straks geen kleine vogeltjes meer over hebben. Wat is jouw reactie erop?
2: Ja, daar zit de kern van waarheid in het verhaal. Maar katten zijn nog steeds de grootste boosdoeners. Die ruimen nog de meeste jonge vogels op. En eksters en kraaien en gaaien, die hebben inderdaad wel een slechte naam. Dat ze ook willen nestjes van jonge vogels uithalen. Dat gebeurt ook wel. Maar daar kunnen we ook zelf het een en ander aan doen. Door bijvoorbeeld geen stokjes bij de nestkasten te maken. De meeste mensen hebben een stokje voor dat gat zitten. Maar dat maakt het makkelijker voor de kraaien en voor de gaaien en voor de eksters.
1: Okay.
2: Om die vogels uit te halen.
1: Ik zie hier dat de vogelbescherming die zegt dat er zo'n 18 miljoen vogels per jaar opgegeten worden door katten. 18 miljoen.
2: Ja, dat zijn er heel veel. En in mijn beleving zouden dus die mensen die een kat hebben, gewoon in het broedseizoen. Ja, ze kunnen de beest natuurlijk niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar als zouden ze die kat een kattenbelletje aandoen, dan kan hij wel achter de vogels aanjagen. Maar dan hoort die vogel die kat aankomen en dan heb je nog de kans om te ontsnappen.
1: Ja.
2: En dat zou een hele goede en hele constructieve oplossing zijn.
3: Neem een flinke dosis country en gooi er een dikke elektronische saus overheen. En je hebt de nieuwste hit van Marshmallow te pakken. Voor deze track strikt hij niemand minder dan Thomas Rhett. Where We Go is de ultieme soundtrack voor een roadtrip. Het maakt niet uit waar we heen gaan, als we maar gaan. Dus zet je zonnebril op, ramen naar beneden en geniet van deze Nashville

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Klusbedrijf JSW in Afferde. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits en ook in de regio is daar best het een en ander van te merken. Er zijn geen bijzonderheden, want anders op eentje na. Voor de rest vooral dus dagelijkse files. De A67, dus Venlo-Eindhoven bij Panningen, staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Zuiderheiken een kwartiertje extra. Verder dus vooral de dagelijkse files. Onder andere de A2 naar Eindhoven tussen Budel en Leenderheide. 8 kilometer, 10 minuten. En de A27 valt op richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Hank. 4 kilometer waar je een kwartier langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Davitechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davitechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davitechniek in Kuik. Davitechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Alex Warren is hard op weg om een van de grootste namen in de popmuziek te worden. Daarmee bewijst hij dat hij geen eendagsvlieg is, maar een blijvertje. Het thema van zijn nieuwe single, Fine Place to Die. De wereld mag dan in de fik staan, zolang je maar bij de juiste persoon bent, is alles oké. Een tikkeltje dramatisch, maar met die rauwe stem van hem komen we de dag wel door.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunette en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven. De LGOG Historische Kring Maas en Niers organiseert op woensdag 27 mei in Gennep een bijzondere historische lezing aan de Picardi 36. Historicus Herman Jan van Kuik neemt bezoekers tijdens zijn voordracht het land van die van Kuik mee door ruim 2000 jaar geschiedenis van het land van Kuik. Tijdens de bijeenkomst komen bijzondere gebeurtenissen, historische ontwikkelingen en regionale verhalen aan bod die de geschiedenis van deze streek hebben gevormd. De lezing is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en cultuur.
1: Voor het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het land van Kuik, 94.0 FM.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik gaat dit jaar klein onderhoud uitvoeren aan de bestrating in de historische binnenstad van Graven, omdat een volledige herbestrating niet nodig is. Inwoners vroegen om beter onderhoud, maar 87% van het centrum voldoet al aan de onderhoudsnormen. Een volledige herbestrating kost 12,5 miljoen euro. Voetbalvereniging Holte Smakt viert van 5 tot 7 juni haar 90-jarig bestaan. Het weekend begint met een voetbalquiz en reunie, gevolgd door een toernooi en een Legends-wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. De voorzitter is optimistisch over de toekomst van de club en verwelkomt nieuwe leden. Een veehouderij in Velp mag voorlopig doorgaan met het houden van melkkoeien zonder natuurvergunning. De Raad van State heeft bepaald dat de provincie Noord-Brabant niet hoeft op te treden. De milieuvereniging had om handhaving gevraagd, maar de provincie hoeft geen nieuw besluit te nemen. De proceskosten van de veehouderij bedragen 1.868 euro. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits. En ook in de regio is het behoorlijk aansluiten hier en daar. Zo is er nu ook een ongeluk gebeurd op de A59 richting Den Bosch bij Oosterhout. De weg is helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Verder op de A67 een file richting Eindhoven. Tussen knooppunt Zuiderheiken en afrit Panningen. 5 kilometer, 15 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. Verder is het bijzonder druk op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout en Gorkum. Ongeveer 20 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijdend saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: maandagavond presenteerde CDA teamlokaal en pro op het gemeentehuis het nieuwe coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Het akkoord met de titel Vol vertrouwen vooruit is uiteindelijk relatief snel tot stand gekomen.
1: Ja, dat is zeker snel gegaan. En als je na zo'n verkiezingen tot een goed college moet komen, dan moet je daar toch de nodige gesprekken voor voeren. Maar je wil vooral goed luisteren naar wat de kiezer heeft gesproken. En daar wil je vooral ook iets mee doen bij de coalitievorming. Daarom hebben we ook met al die partijen goede gesprekken gevoerd en ook Forum voor Democratie uitgenodigd voor een gesprek, om te kijken of we tot dezelfde uitgangspunten konden komen. Dan moet iedereen bereid zijn om wat water bij de wijn te doen, om uiteindelijk tot een compromis te kunnen komen. We hebben natuurlijk ook gekeken naar de afgelopen periode. Met wie hebben we samengewerkt en hoe is dat onderling gegaan?
2: Ik denk dat we in dit college nog steeds best tegenstellingen hadden die we moesten overbruggen. En ik denk dat daar uiteindelijk een beleid uitkomt wat het hele land van Kuik aan kan spreken, van links tot rechts.
3: Ja, wat was het grootste pijnpunt in de coalitieonderhandelingen?
2: Nou, dat hebben we van tevoren naar buiten gebracht. Hè, dat we eerst in gesprek gingen over woningbouw en over landbouw. Daar lagen onze partijen in eerste instantie misschien wat verder uit elkaar. Maar daar hebben we juist dus ook goede afspraken over kunnen maken. En dingen bij elkaar kunnen brengen. Hè, dus we kunnen zorgen voor een stukje balans.
3: Even dan naar de inhoud. 500 woningen per jaar met een overvol stroomnet. Is dat haalbaar?
1: Dat zal een enorme uitdaging worden. 4 jaar geleden stonden we ook bij de woningbouwopgave met 500 woningen per jaar. Ook dat was een enorme opgave. 40% meer dan de tien jaar daarvoor. Dus we willen in ieder geval zeker niet de ambitie naar beneden bijstellen. En dat we problemen tegen zullen komen of dingen die minder makkelijk lopen, dat zal zeker gebeuren. Maar als je jezelf niet uitdaagt, dan worden de woningen nooit gebouwd.
3: Dan bouwen in alle kernen. Ja. Dat zijn er 33 dus.
4: Ja, klopt. Ja, daar hebben we ook echt tijdens de coalitieonderhandelingen flink op ingezet. Dus dat er nu ook prioriteit gegeven wordt aan die kernen waar de aantallen tot nu toe niet gehaald zijn. Zodat we echt in alle kernen straks ook nieuwe woningen hebben. Dat is ons plan.
3: En dan ook met 30% sociale huur en 50% goedkope koop.
4: Ja, ook dat is in elke kern het uitgangspunt.
3: En dan zet de gemeente of de coalitie nu ook heel erg in op gezondheid. Is dat wel een taak van een lokaal bestuur?
2: Absoluut, ja. Uiteindelijk is het toch aan ons om problemen op te lossen waar Land van Kuikse inwoners last van hebben. En ik denk dat iedereen wil dat je kan opgroeien in een gezonde leefomgeving. Als gemeente geven we heel veel vergunningen af aan bedrijven, aan woningbouw. Je moet ervoor zorgen dat mensen kunnen leven op een plek die gezond is.
3: Jullie gaan nu de wethouder financiën leveren. Ja. Dat is toch even de vraag, welke pijnlijke maatregelen of keuzes worden er vooruitgeschoven om de begroting van 2027 dan dicht te maken? Want het akkoord stelt dat er financiële uitdagingen zijn en dat indien nodig investeringen worden uitgesteld, aangepast of zelfs geschrapt.
4: Ja, we weten nog niet exact de hoogte van de financiële uitdagingen. Dus daar wachten we nog op. Er wordt nu allemaal bekeken van hoe ziet onze perspectiefnota eruit, hoe in de aanloop naar de begroting. Nou, als daaruit blijkt dat we inderdaad een tekort hebben voor de komende jaren, gaan we samen met de Raad in discussie van oké, waarop kunnen we bezuinigen. En dat gaan we niet als coalitie alleen doen, dat gaan we echt met de hele Raad doen.
3: Maar dat betekent nog steeds dat er pijnlijke keuzes kunnen.
4: Dat kan best voorkomen, ja. Ja.
3: En wie heeft het literaire pareltje Vol vertrouwen vooruit verzonnen?
2: Volgens mij kwam die uit het koken van het CDA, maar we vonden het allemaal een hele mooie titel.
5: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Bij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van de Klucht. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nog steeds in volle gang en helaas nog niet echt bepaald op zijn retour. Meerdere files vallen op in de regio. Onder andere de A59 naar Den Bosch. Op het Hooipolder is de weg helemaal dicht na een ongeluk. De vertraging is vrij fors. Je kunt beter omrijden via Breda. Ook de A16 en de A27. Ook op de A67 is het druk, Venlo-Eindhoven. Tussen Zuiderheiken en Panningen. 4 kilometer, 20 minuten. En dan de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum zelf. 12 kilometer en een kwartier. De rest van de files die er nog staan zijn allemaal korter dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja.
11: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
14: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vrijmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben. Modelvliegclub Columbia in Boxmeer houdt op maandag 25 mei 2026 een open dag met vliegshow aan de Waterleidingstraat 145. Van 12 tot 4 kunnen bezoekers genieten van indrukwekkende demonstraties met uiteenlopende modelvliegtuigen. Er vliegen elegante zweefmodellen, snelle jets en grote schaalmodellen door de lucht, bestuurd door zowel clubleden als nationale en internationale gastvliegers. Tijdens demonstraties staan techniek, precisie en vliegkunst centraal. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bij de informatiestands alles ontdekken over het bouwen en besturen van modelvliegtuigen en over de mogelijkheden om zelf actief lid te worden van de vereniging.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik gaat dit jaar klein onderhoud uitvoeren aan de bestrating in de historische binnenstad van Grave, omdat een volledige herbestrating niet nodig is. Inwoners vroegen om beter onderhoud, maar 87% van het centrum voldoet al aan de onderhoudsnormen. Een volledige herbestrating kost 12,5 miljoen euro. Voetbalvereniging Holte Smakt viert van 5 tot 7 juni haar 90-jarig bestaan. Het weekend begint met een voetbalquiz en reunie, gevolgd door een toernooi en een Legends-wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. De voorzitter is optimistisch over de toekomst van de club en verwelkomt nieuwe leden. Een veehouderij in Velp mag voorlopig doorgaan met het houden van melkkoeien zonder natuurvergunning. De Raad van State heeft bepaald dat de provincie Noord-Brabant niet hoeft op te treden. De milieuvereniging had om handhaving gevraagd, maar de provincie hoeft geen nieuw besluit te nemen. De proceskosten van de veehouderij bedragen 1.868 euro. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog helaas hier en daar wat file in de regio. Op de meeste plekken lijken de files wel echt langzaam maar zeker met je op te lossen. Wel een ongeluk met een vrachtwagen erbij. De A59 richting Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Omrijd ik dan over de A50 en de A2. Ook de A59 richting Den Bosch is nog dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat duurt nog tot ongeveer 9:45. Omrijden kan daar via de zuidkant van Breda over de A16 en de A27. En verder nog de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Frank van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub.
1: Eksters, kraaien en gaaien. Terroristen zijn het. Ze moorden de kleine vogeltjes zoals roodborstjes en vinken uit. Daar moeten we wat aan doen. Want ze zeggen altijd dat de katten het doen. Maar die grote vogels, ze zorgen ervoor dat we straks geen kleine vogeltjes meer over hebben. Wat is jouw reactie erop?
2: Ja, daar zit de kern van waarheid in het verhaal. Maar katten zijn nog steeds de grootste boosdoeners. Die ruimen nog de meeste jonge vogels op. En eksters en kraaien en gaaien, die hebben inderdaad wel een slechte naam. Dat ze ook weer nestjes van jonge vogels uithalen. Dat gebeurt ook wel. Maar daar kunnen we ook zelf het een en ander aan doen. Door bijvoorbeeld geen stokjes bij de nestkasten te maken. De meeste mensen hebben een stokje voor dat gat zitten. Maar dat maakt het makkelijker voor de kraaien en voor de gaaien en voor de eksters.
1: Okay.
2: Om die vogels uit te halen.
1: Ik zie hier dat de vogelbescherming die zegt dat er zo'n 18 miljoen vogels per jaar opgegeten worden door katten. 18 miljoen.
2: Ja, dat zijn er heel veel. En in mijn beleving zou dus die mensen die een kat hebben, gewoon in het broedseizoen. Ja, ze kunnen de beest natuurlijk niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar als zouden ze die kat een kattenbelletje aandoen, dan kan hij wel achter de vogels aanjagen. Maar dan hoort die vogel die kat aankomen en dan heb je nog de kans om te ontsnappen.
1: Ja.
2: En dat zou een hele goede en hele constructieve oplossing zijn.
3: Bij Omroep Land van Kuik.

0: De beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malif. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malif met Edge of Desire.

0: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign and Promotion en UserE. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukka-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
11: Door een ongeluk viel op de A59 Os Den Bosch voor Os zelf. Weg is daar helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Twee vrachtwagens zelfs. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Het is ook druk op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 9 kilometer waar je bijna een half uur langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
13: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Soms ben je gewoon weer aan het werk.
4: van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
15: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
16: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Soms is het leven even te veel en wil je gewoon ergens onderduiken. Sanne Hans begreep dat gevoel precies en kroop de studio in om deze ode aan je veilige haven te schrijven. Of dat nu bij je beste vriend is, je partner of gewoon thuis op de bank. Dit is de plek waar je je masker mag afzetten. Recht uit het hart en met die heerlijke, rauwe stem die we zo goed van haar kennen. Schuilen is de nieuwste van Miss Montreal bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: In de Lambertuskerk aan het Kerkveld in Beers verzorgt ensemble Quint op maandag 25 mei 2026 een bijzonder mandolineconcert. Het optreden duurt van 2:30 tot 4:30. Het orkest bestaat uit 4 mandolines, 2 mandola's, 3 gitaren, een fluit en een contrabas. Het ensemble bestaat bijna 10 jaar en weet het publiek telkens opnieuw te verrassen met warme klanken van mandolinemuziek. Op het programma staan werken van onder andere Mozart, Purcell, Sibelius, Theodorakis, Paul Simon en Lenny Koer. Het concert belooft een sfeervolle muzikale middag te worden voor liefhebbers van klassiek en lichte muziek. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Graven het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van de Moerbland van Kuik. F-35 gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command staan de komende weken stand-by voor de bewaking van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze inzet, onderdeel van de Quick Reaction Alert, kan binnen enkele minuten opstijgen om ongeïdentificeerde toestellen te onderscheppen. Meer informatie is beschikbaar op de website van Defensie. In Land van Kuik stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in het eerste kwartaal van 2026 met 9,3% ten opzichte van een jaar eerder. Dit is hoger dan in grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam, waar de stijging respectievelijk 1,9 en 4,6% bedroeg. Land van Kuik bevindt zich boven het regionale gemiddelde. Zoopark Overloon heeft een mannelijke cheetah verwelkomd die op 13 mei vanuit Noorwegen arriveerde. De 7-jarige cheetah wordt geleidelijk geïntroduceerd aan de vrouwelijke cheetah in het verblijf. Beide dieren maken deel uit van het Europese managementprogramma voor soortbehoud, terwijl de bescherming van cheetahs in het wild ook ondersteund wordt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar in de regio nog steeds een probleem op de A59 Os Den Bosch bij Os. Daar is het weg helemaal dicht door een ongeluk met 2 vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Waarschijnlijk duurt dit nog tot halverwege de middag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
5: Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet. I've got

0: Maandagavond presenteerde CDA, Team Lokaal en Pro op het gemeentehuis het nieuwe coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Het akkoord met de titel Vol Vertrouwen Vooruit is uiteindelijk relatief snel tot stand gekomen.
1: Ja, dat is zeker snel gegaan. En als je na zo'n verkiezingen tot een goed college moet komen, dan moet je daar toch de nodige gesprekken voor voeren. Maar je wil vooral goed luisteren naar wat de kiezer heeft gesproken. En daar wil je vooral ook iets mee doen bij de coalitievorming. Daarom hebben we ook met al die partijen goede gesprekken gevoerd en ook Forum voor Democratie uitgenodigd voor een gesprek, om te kijken of we tot dezelfde uitgangspunten konden komen. Dan moet iedereen bereid zijn om wat water bij de wijn te doen, om uiteindelijk tot een compromis te kunnen komen. We hebben natuurlijk ook gekeken naar de afgelopen periode. Met wie hebben we samengewerkt en hoe is dat onderling gegaan?
2: Ik denk dat we in dit college nog steeds best tegenstellingen hadden die we moesten overbruggen. En ik denk dat daar uiteindelijk een beleid uitkomt wat het hele land van Kuiken aan kan spreken, van links tot rechts.
3: Ja, wat was het grootste pijnpunt in de coalitieonderhandelingen?
2: Nou, dat hebben we van tevoren naar buiten gebracht. Hè, dat we eerst in gesprek gingen over woningbouw en over landbouw. Daar lagen onze partijen in eerste instantie misschien wat verder uit elkaar. Maar daar hebben we juist dus ook goede afspraken over kunnen maken. En dingen bij elkaar kunnen brengen. Hè. Dus we kunnen zorgen voor een stukje balans.
3: Even dan naar de inhoud. 500 woningen per jaar met een overvol stroomnet. Is dat haalbaar?
1: Dat zal een enorme uitdaging worden. 4 jaar geleden stonden we ook bij de woningbouwopgave met 500 woningen per jaar. Ook dat was een enorme opgave. 40% meer dan de tien jaar daarvoor. Dus we willen in ieder geval zeker niet de ambitie naar beneden bijstellen. En dat we problemen tegen zullen komen of dingen die minder makkelijk lopen, dat zal zeker gebeuren. Maar als je jezelf niet uitdaagt, dan worden de woningen nooit gebouwd.
3: Dan bouwen in alle kernen. Ja. Dat zijn er 33 dus.
4: Ja, klopt. Ja, daar hebben we ook echt tijdens de coalitieonderhandelingen flink op ingezet. Dus dat er nu ook prioriteit gegeven wordt aan die kernen waar de aantallen tot nu toe niet gehaald zijn. Zodat we echt in alle kernen straks ook nieuwe woningen hebben. Dat is ons plan.
3: En dan ook met 30% sociale huur en 50% goedkope koop.
4: Ja, ook dat is in elke kern het uitgangspunt.
3: En dan zet de gemeente of de coalitie nu ook heel erg in op gezondheid. Is dat wel een taak van een lokaal bestuur?
2: Absoluut, ja. Uiteindelijk is het toch aan ons om problemen op te lossen waar Land van Kuikse inwoners last van hebben. En ik denk dat iedereen wil dat je kan opgroeien in een gezonde leefomgeving. Als gemeente geven we heel veel vergunningen af aan bedrijven, aan woningbouw. Je moet ervoor zorgen dat mensen kunnen leven op een plek die gezond is.
3: Jullie gaan nu de wethouder Financiën leveren. Ja. Dat is toch even de vraag. Welke pijnlijke maatregelen of keuzes worden er vooruitgeschoven om de begroting van 2027 dan dicht te maken? Want het akkoord stelt dat er financiële uitdagingen zijn en dat indien nodig investeringen worden uitgesteld, aangepast of zelfs geschrapt.
4: Ja, we weten nog niet exact de hoogte van de financiële uitdagingen. Dus daar wachten we nog op. Er wordt nu allemaal bekeken van hoe ziet onze perspectiefnota eruit, hoe in de aanloop naar de begroting. Nou, als daaruit blijkt dat we inderdaad een tekort hebben voor de komende jaren, gaan we samen met de Raad in discussie van oké, waarop kunnen we bezuinigen. Dat gaan we niet als coalitie alleen doen, dat gaan we echt met de hele Raad doen.
3: Maar dat betekent nog steeds dat er pijnlijke keuzes kunnen.
4: Dat kan best voorkomen, ja. Ja.
3: En wie heeft het literaire pareltje Vol Vertrouwen Vooruit verzonnen?
2: Volgens mij kwam die uit het koken van het CDA, maar we vonden het allemaal een hele mooie titel.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 3:10 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas, probleem op de A59 Os Den Bosch. Tot halverwege de middag is de weg helemaal dicht bij Os. Er komt een ongeluk met 2 vrachtwagens en omrijden is het advies. Kan via Eindhoven over de A50 en de A2. En verder zijn er in de regio gelukkig geen files langer dan 5 minuten gemeld. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co. .nl.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 23 mei 2026 en zondag 24 mei 2026 staat Ledenakker volledig in het teken van het jaarlijkse Pinkstertoernooi aan de Ledenakkerstraat 25 in Ledenakker. Tijdens deze 68e editie komen jeugd- en seniorenteams in actie op volleybalvelden voor wedstrijden op uiteenlopende niveaus, van recreatief tot eredivisie. Op zaterdag zijn er naast de wedstrijden ook voetvolleybalactiviteiten, terwijl zondag het populaire TOB-toernooi centraal staat met maar liefst 128 teams, verdeeld over 32 velden. Ook bezoekers hoeven zich niet te vervelen dankzij kinderactiviteiten, een gezellig terras en de vernieuwde Pinkstertent. In de avonduren zorgen livebands en het bekende Schuurpaleis voor muziek en feest tot diep in de nacht. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in een gezellige Brabantse sfeer nabij Graven.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. F-35 gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command staan de komende weken stand-by voor de bewaking van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze inzet, onderdeel van de Quick Reaction Alert, kan binnen enkele minuten opstijgen om ongeïdentificeerde toestellen te onderscheppen. Meer informatie is beschikbaar op de website van Defensie. In Land van Kuik stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in het eerste kwartaal van 2026 met 9,3% ten opzichte van een jaar eerder. Dit is hoger dan in grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam, waar de stijging respectievelijk 1,9 en 4,6% bedroeg. Land van Kuik bevindt zich boven het regionale gemiddelde. Zoopark Overloon heeft een mannelijke cheetah verwelkomd die op 13 mei vanuit Noorwegen arriveerde. De 7-jarige cheetah wordt geleidelijk geïntroduceerd aan de vrouwelijke cheetah in het verblijf. Beide dieren maken deel uit van het Europese managementprogramma voor soortbehoud, terwijl de bescherming van cheetahs in het wild ook ondersteund wordt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog altijd oponthoud op de A59, Os Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Dit duurt nog tot halverwege de middag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: feest in Limburg en in Brabant. Voetbalclub Holte Smakt bestaat dit jaar namelijk 90 jaar. Dit wordt op 5, 6 en 7 juni uitgebreid gevierd.
1: We beginnen vrijdag met een voetbalquiz. En dat gaat over in een reunieavond met oud-spelers, leiders, trainers, noem het maar op, die we uitgenodigd hebben om gezellig hier mee te komen doen. En op zaterdag beginnen we 's middags met een mixtoernooi voor jong en oud. En ook de jeugd wordt erin betrokken om met diverse penaltybokaal en dergelijke zaken om 's middags mee af te trappen. 's Avonds hebben we een band hier zitten die leuke muziek gaat maken, waarbij iedereen welkom is om hier naartoe te komen. En op zondag beginnen we met een legendwedstrijd onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. Alle mensen die hier gevoetbald hebben, veel zijn uitgenodigd om op een of andere manier mee te doen.
0: Eén van die legends is Sjaak Jansen. De 66-jarige oudspeler is al 58 jaar lid. Als vrijwilliger zet hij zich volop in voor zijn club.
2: Mijn afzetwedstrijd in 2001. En dat is het mooie ervan. En nu kan ik dadelijk dan met mijn twee zoons het veld opkomen. En misschien 5 minuten, 10 minuten, dat is eigenlijk lang zelf voor mij.
3: Is er wel spanning hoe het gaat lopen?
2: Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Dat ik al lang niet meer gevoetbald heb. Dus ik heb wel nog een paar keer met de veteranen meegedaan. Maar vanwege wat rugklachten en dingen ben ik ermee gestopt. En ik heb nog 5 jaar geleden een herseninfarct gehad. Dus,
3: maar wel mooi dat je al met een volgende generatie op zo'n dag op het veld kan staan.
2: Ja, dat vind ik heel prachtig. Ja. Het is gewoon mooi om dan terug te kijken weer van, ja, het is weer 25 jaar geleden. Want ik heb nog een voorzitter, dat was toen met 70 jaar bestaan, Henk van Os. En die zei van, nou, het is geen kunst om 70 jaar te zijn, maar het is wel een kunst om dadelijk 80 te vieren. Ja. En nou is 90 jaar bestaan, dus ik heb het lang volgehouden.
1: We hebben 2 herenteams, een damesteam en een 35-plus team. We merken wel dat we wel hard moeten werken om te zorgen dat we voldoende spelers hebben voor alle elftallen. Dat lukt nog steeds. Ook komend jaar hebben we voldoende spelers, maar we kunnen altijd nog mensen gebruiken die willen komen voetballen. We willen ook een toekomstvisie maken als voetbalclub zijnde van hey, wat willen we voor de toekomst. En daarin kan misschien een fusie inzetten, maar misschien moeten we het ook breder gaan zien door andere sporten te omarmen. Ja, dat is iets wat we gaan uitzoeken en gaan kijken hoe we verder gaan.
3: Wanneer is voor jou het weekend geslaagd?
2: Als het weer goed is en de mensen hier met blij gezicht op het veld gaan.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de A59 is er nog steeds een afsluiting vanuit Os. Bij Os komt er een ongeluk met twee vrachtwagens. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven. Ook de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van Elst Containers, Vux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
12: Ja.
10: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
11: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 28 mei 2026 start in Boksmeer weer een gratis wandeling door het historische centrum van de plaats. De wandeling vertrekt om 10 uur vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen uitgebreid over de rijke geschiedenis van Boksmeer. Zo komen de kloosters, de sigarenindustrie, zilversmeden, oude gemeentehuizen en de invloed van de Maas aan bod. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boksmeer. Zowel inwoners als bezoekers ontdekken tijdens deze wandeling verrassende verhalen uit het verleden van de gemeente. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei 2026 staan Vierlingsbeek in het teken van de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang kunnen wandelaars genieten van routes door de omgeving met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish zijn dagelijks bij het Griepensgebouw aan de Grote Straat 18A. De wandeltocht is geschikt voor jong en oud en trekt jaarlijks veel deelnemers uit de regio. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook om gezelligheid en ontmoeting. Rondom het evenement worden bovendien verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor extra sfeer tijdens deze sportieve dagen.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De waterkwaliteit van zwemlocaties in het Land van Kuik is goed, met 9 gecontroleerde plekken waar het zwemwater in orde is. Echter, zwemmen in de Heisse Tip wordt afgeraden vanwege een onveilige onderwaterbodem. Instanties wijzen op de risico's van zwemmen in koud water en adviseren om nooit alleen te zwemmen. Sarissa van Kesteren, geboren in Kuik, wordt donderdag vrijgelaten door Israël. Ze maakte deel uit van een internationale hulpvloot naar Gaza die door Israël werd onderschept. 6 Nederlanders, waaronder van Kesteren, worden met charters naar Turkije gebracht. De activisten wilden hulpgoederen naar Gaza vervoeren. F-35 gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command staan de komende weken stand-by voor de bewaking van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze inzet, onderdeel van de Quick Reaction Alert, kan binnen enkele minuten opstijgen om ongeïdentificeerde toestellen te onderscheppen. Meer informatie is beschikbaar op de website van Defensie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds problemen op de A59 richting Den Bosch. Bij afrit Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub.
1: Eksters, kraaien en gaaien. Terroristen zijn het. Ze moorden de kleine vogeltjes zoals roodborstjes en vinken uit. Daar moeten we wat aan doen. Want ze zeggen altijd dat de katten het doen. Maar die grote vogels, ze zorgen ervoor dat we straks geen kleine vogeltjes meer over hebben. Wat is jouw reactie erop?
2: Ja, daar zit de kern van waarheid in het verhaal. Maar katten zijn nog steeds de grootste boosdoeners. Die ruimen nog de meeste jonge vogels op. En eksters en kraaien en gaaien, die hebben inderdaad wel een slechte naam. Dat ze ook willen nestjes van jonge vogels uithalen. Dat gebeurt ook wel. Maar daar kunnen we ook zelf het een en ander aan doen. Door bijvoorbeeld geen stokjes bij de nestkasten te maken. De meeste mensen hebben een stokje voor dat gat zitten. Maar dat maakt het makkelijker voor de kraaien en voor de gaaien en voor de eksters.
1: Okay.
2: Om die vogels uit te halen.
1: Ik zie hier dat de vogelbescherming die zegt dat er zo'n 18 miljoen vogels per jaar opgegeten worden door katten. 18 miljoen.
2: Ja, dat zijn er heel veel. En in mijn beleving zouden dus die mensen die een kat hebben, gewoon in het broedseizoen. Ja, ze kunnen de beest natuurlijk niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar als zouden ze die kat een kattenbelletje aandoen, dan kan hij wel achter de vogels aanjagen, maar dan hoort die vogel die kat aankomen en dan heb je nog de kans om te ontsnappen.
1: Ja.
2: En dat zou een hele goede en hele constructieve oplossing zijn.
3: Dichter bij dan je denkt.
4: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse Gasunie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Problemen na een ongeluk op de A59 richting Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Onbekend hoe lang het precies gaat duren. Men verwacht tot halverwege de middag. Op dit moment kun je het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
9: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
10: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
9: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

nieuwe single van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, is een zoele, emotionele track over liefde, twijfel en het gevoel dat je sommige liefdes al ziet aankomen voor ze misgaan. Met zijn krachtige stem zet Teddy weer zo'n nummer neer dat meteen onder je huid kruipt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De waterkwaliteit van zwemlocaties in het Land van Kuik is goed, met 9 gecontroleerde plekken waar het zwemwater in orde is. Echter, zwemmen in de Heisse Tip wordt afgeraden vanwege een onveilige onderwaterbodem. Instanties wijzen op de risico's van zwemmen in koud water en adviseren om nooit alleen te zwemmen. Sarissa van Kesteren, geboren in Kuik, wordt donderdag vrijgelaten door Israël. Ze maakte deel uit van een internationale hulpvloot naar Gaza die door Israël werd onderschept. 6 Nederlanders, waaronder van Kesteren, worden met charters naar Turkije gebracht. De activisten wilden hulpgoederen naar Gaza vervoeren. F-35 gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command staan de komende weken stand-by voor de bewaking van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze inzet, onderdeel van de Quick Reaction Alert, kan binnen enkele minuten opstijgen om ongeïdentificeerde toestellen te onderscheppen. Meer informatie is beschikbaar op de website van Defensie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A59 Os richting Den Bosch is de weg nog altijd dicht bij Os. Waarschijnlijk tot een uur op 3 door een ongeluk. Omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2. Door een seinstoring rijden geen treinen tussen Vierlingsbeek en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
0: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Maandagavond presenteerde CDA, Team Lokaal en Pro op het gemeentehuis het nieuwe coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Het akkoord met de titel Vol vertrouwen vooruit is uiteindelijk relatief snel tot stand gekomen.
1: Ja, dat is zeker snel gegaan. En als je na zo'n verkiezingen tot een goed college moet komen, dan moet je daar toch de nodige gesprekken voor voeren. Maar je wil vooral goed luisteren naar wat de kiezer heeft gesproken. En daar wil je vooral ook iets mee doen bij de coalitievorming. Daarom hebben we ook met al die partijen goede gesprekken gevoerd. En ook Forum voor Democratie uitgenodigd voor een gesprek. Om te kijken of tot dezelfde uitgangspunten konden komen. Dan moet iedereen bereid zijn om wat water bij de wijn te doen om uiteindelijk tot een compromis te kunnen komen. We hebben natuurlijk ook gekeken naar de afgelopen periode. Met wie hebben we samengewerkt en hoe is dat onderling gegaan?
2: Ik denk dat we in dit college nog steeds best tegenstellingen hadden die we moesten overbruggen. En ik denk dat daar uiteindelijk een beleid uitkomt wat het hele land van Kuik aan kan spreken, van links tot rechts.
3: Ja, wat was het grootste pijnpunt in de coalitieonderhandelingen?
2: Nou, dat hebben we van tevoren naar buiten gebracht. Hè, dat we eerst in gesprek gingen over woningbouw en over landbouw. Daar lagen onze partijen in eerste instantie misschien wat verder uit elkaar. Maar daar hebben we juist dus ook goede afspraken over kunnen maken. En dingen bij elkaar kunnen brengen. Hè, dus we kunnen zorgen voor een stukje balans.
3: Even dan naar de inhoud. 500 woningen per jaar met een overvol stroomnet. Is dat haalbaar?
1: Dat zal een enorme uitdaging worden. 4 jaar geleden stonden we ook bij de woningbouwopgave met 500 woningen per jaar. Ook dat was een enorme opgave. 40% meer dan de tien jaar daarvoor. Dus we willen in ieder geval zeker niet de ambitie naar beneden bijstellen. En dat we problemen tegen zullen komen of dingen die minder makkelijk lopen, dat zal zeker gebeuren. Maar als je jezelf niet uitdaagt, dan worden de woningen nooit gebouwd.
3: Dan bouwen in alle kernen.
4: Ja.
3: Dat zijn er 33 dus.
4: Ja, klopt. Ja, daar hebben we ook echt tijdens de coalitieonderhandelingen flink op ingezet. Dus dat er nu ook prioriteit gegeven wordt aan die kernen waar de aantallen tot nu toe niet gehaald zijn. Zodat we echt in alle kernen straks ook nieuwe woningen hebben. Dat is ons plan.
3: En dan ook met 30% sociale huur en 50% goedkope koop.
4: Ja, ook dat is in elke kern het uitgangspunt.
3: En dan zet de gemeente of de coalitie nu ook heel erg in op gezondheid. Is dat wel een taak van een lokaal bestuur?
2: Absoluut, ja. Uiteindelijk is het toch aan ons om problemen op te lossen waar Land van Kuikse inwoners last van hebben. En ik denk dat iedereen wil dat je kan opgroeien in een gezonde leefomgeving. Als gemeente geven we heel veel vergunningen af aan bedrijven, aan woningbouw. Je moet ervoor zorgen dat mensen kunnen leven op een plek die gezond is.
3: Jullie gaan nu de wethouder financiën leveren. Ja. Dus is toch even de vraag, welke pijnlijke maatregelen of keuzes worden er vooruitgeschoven om de begroting van 2027 dan dicht te maken? Want het akkoord stelt dat er financiële uitdagingen zijn en dat indien nodig investeringen worden uitgesteld, aangepast of zelfs geschrapt.
4: Ja, we weten nog niet exact de hoogte van de financiële uitdagingen. Dus daar wachten we nog op. Er wordt nu allemaal bekeken van hoe ziet onze perspectiefnota eruit, hoe in de aanloop naar de begroting. Nou, als daaruit blijkt dat we inderdaad een tekort hebben voor de komende jaren, gaan we samen met de Raad in discussie van oké, waarop kunnen we bezuinigen. En dat gaan we niet als coalitie alleen doen, dat gaan we echt met de hele Raad doen.
3: Maar dat betekent nog steeds dat er pijnlijke keuzes kunnen.
4: Dat kan best voorkomen, ja. Ja.
3: En wie heeft het literaire pareltje Vol vertrouwen vooruit verzonnen?
2: Volgens mij kwam die uit het koken van het CDA, maar we vonden het allemaal een hele mooie titel.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Erco.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
5: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf JSW.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Ebco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt.
10: En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de N264 Uden richting Gennep. Tussen Uden en Volkel 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
13: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
14: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
15: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Wux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
14: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
16: Open up your eyes.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunette en het Centrum van Graven het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven. De LGOG Historische Kring Maas en Niers organiseert op woensdag 27 mei in Gennep een bijzondere historische lezing aan de Picardie 36. Historicus Herman Jan van Kuik neemt bezoekers tijdens zijn voordracht Het Land van die van Kuik mee door ruim 2000 jaar geschiedenis van het Land van Kuik. Tijdens de bijeenkomst komen bijzondere gebeurtenissen, historische ontwikkelingen en regionale verhalen aan bod die de geschiedenis van deze streek hebben gevormd. De lezing is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en cultuur.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Roeland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De waterkwaliteit van zwemlocaties in het Land van Kuik is goed, met 9 gecontroleerde plekken waar het zwemwater in orde is. Echter, zwemmen in de Heisse Tip wordt afgeraden vanwege een onveilige onderwaterbodem. Instanties wijzen op de risico's van zwemmen in koud water en adviseren om nooit alleen te zwemmen. Sarissa van Kesteren, geboren in Kuik, wordt donderdag vrijgelaten door Israël. Ze maakte deel uit van een internationale hulpvloot naar Gaza die door Israël werd onderschept. 6 Nederlanders, waaronder van Kesteren, worden met charters naar Turkije gebracht. De activisten wilden hulpgoederen naar Gaza vervoeren. F-35 gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command staan de komende weken stand-by voor de bewaking van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze inzet, onderdeel van de Quick Reaction Alert, kan binnen enkele minuten opstijgen om ongeïdentificeerde toestellen te onderscheppen. Meer informatie is beschikbaar op de website van Defensie. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A27 naar Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder. En de N264 van Uden naar Gennep tussen Uden en Volkel doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: feest in Limburg en in Brabant. Voetbalclub Holte Smakt bestaat dit jaar namelijk 90 jaar. Dit wordt op 5, 6 en 7 juni uitgebreid gevierd.
1: We beginnen vrijdag met een voetbalquiz. En dat gaat over in een reunieavond met oud-spelers, leiders, trainers, noem het maar op. Die we uitgenodigd hebben om gezellig hier mee te komen doen. En op zaterdag beginnen we 's middags met een mixtoernooi voor jong en oud. En ook de jeugd wordt erin betrokken om met diverse penaltybokaal en dergelijke zaken om 's middags mee af te trappen. 's Avonds hebben we een band hier zitten die leuke muziek gaat maken, waarbij iedereen welkom is om hier naartoe te komen. En op zondag beginnen we met een legendwedstrijd onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. Alle mensen die hier gevoetbald hebben, veel zijn uitgenodigd om op een of andere manier mee te doen.
0: Eén van die legends is Sjaak Jansen. De 66-jarige oudspeler is al 58 jaar lid. Als vrijwilliger zet hij zich volop in voor zijn club.
2: Mijn afzetswedstrijd in 2001. En dat is het mooie ervan. En nu kan ik daar dan met mijn twee zoons het veld opkomen. En misschien 5 minuten, 10 minuten, dat is eigenlijk lang zelf voor mij.
3: Is het wel spanning hoe het gaat lopen?
2: Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat ik al lang niet meer gevoetbald heb. Dus ik heb wel nog een paar keer met de veteranen meegedaan. Maar vanwege wat rugklachten en dingen ben ik ermee gestopt. En ik heb nog 5 jaar geleden een herseninfarct gehad. Dus,
3: maar wel mooi dat je al met een volgende generatie op zo'n dag op het veld kan staan.
2: Ja, dat vind ik heel prachtig. Ja. Het is gewoon mooi om dan terug te kijken weer van... Ja, het is weer 25 jaar geleden. Want ik heb nog een voorzitter. Dat was toen met 70 jaar bestaan. Henk van Os. En die zei van... het is geen kunst om 70 jaar te zijn. Maar het is wel een kunst omdat ik 80 te vieren. Ja. En nou is 90 jaar bestaan. Dus ik heb het lang volgehouden.
1: We hebben 2 herenteams, een damesteam en een 35-plus team. We merken wel dat we wel hard moeten werken om te zorgen dat we voldoende spelers hebben voor alle elftallen. Dat lukt nog steeds. Ook komend jaar hebben we voldoende spelers, maar we kunnen altijd nog mensen gebruiken die willen komen voetballen. We willen ook een toekomstvisie maken als voetbalclub zijnde van wat willen we voor de toekomst. En daarin kan misschien een fusie inzetten, maar misschien moeten we het ook breder gaan zien door andere sporten te omarmen. Ja, dat is iets wat we gaan uitzoeken en gaan kijken hoe we verder gaan.
3: Wanneer is voor jou het weekend geslaagd?
2: Als het weer goed is en de mensen hier met blij gezicht op het veld gaan.

Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het zuiden van het land viel op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen knooppunt Markiezaat en Bergen-op-Zoom. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tussen Eindhoven en Helmond rijden op dit moment geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben. Modelvliegclub Columbia in Boxmeer houdt op maandag 25 mei 2026 een open dag met vliegshow aan de Waterleidingstraat 145. Van 12 tot 4 kunnen bezoekers genieten van indrukwekkende demonstraties met uiteenlopende modelvliegtuigen. Er vliegen elegante zweefmodellen, snelle jets en grote schaalmodellen door de lucht, bestuurd door zowel clubleden als nationale en internationale gastvliegers. Tijdens demonstraties staan techniek, precisie en vliegkunst centraal. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bij de informatiestands alles ontdekken over het bouwen en besturen van modelvliegtuigen en over de mogelijkheden om zelf actief lid te worden van de vereniging.

0: Klant van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De waterkwaliteit van zwemlocaties in het Land van Kuik is goed, met 9 gecontroleerde plekken waar het zwemwater in orde is. Zwemmen in de Heise Tip wordt echter afgeraden vanwege een onveilige onderwaterbodem. Instanties wijzen op de risico's van zwemmen in koud water en adviseren om nooit alleen te zwemmen. Syriza van Kesteren, geboren in Kuik, wordt donderdag vrijgelaten door Israël na de onderschepping van de internationale hulpvloot naar Gaza. 6 Nederlanders, waaronder van Kesteren, worden met vliegtuigen naar Turkije gebracht. De activisten wilden hulpgoederen naar Gaza brengen, maar Israël handhaafde de zeeblokkade.

0: F-35 gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command staan de komende weken stand-by voor de bewaking van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze inzet, onderdeel van de Quick Reaction Alert, kan binnen enkele minuten opstijgen om ongeïdentificeerde toestellen te onderscheppen. Meer informatie is te vinden op de website van Defensie. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Er staat 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. Een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda zorgt voor 20 minuten vertraging bij Roel van Hout. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: branden als de hel. Maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Ja, hij mag weer. Marco Borsato en wit licht hoorde hier in de proloog van afslag LVC, kan je zeggen. Het is vandaag 21. Waar zitten we vandaag? Mei, hè? 2026. We zijn vandaag live in Kuik bij Van der Valk. Ja.
1: Heb je wel even het gevoel dat je alles achter je wil laten?
2: Het gaat sneller dan dat je denkt. Ik zit ook te kijken van welke knopjes druk ik nou.
0: Ja, maar is even wennen. Het is even de mobiele studio weer. Is toch eventjes het gevoel weer te pakken krijgen. Welkom Peter Linders. Leuk dat jij ook aanwezig bent hier vandaag. Peter doet mijn techniek vandaag. En we gaan er vanmiddag gewoon een XXL aflevering van afslag LVC van maken, geloof ik. En dat doen we vanaf de Mega Expo. Die vandaag wordt gehouden voor de vierde keer bij Van der Valk in Kuik. En als je wil als ondernemer uit de regio Land van Kuik of de Maasvallei, kom gewoon eventjes langs. En wie weet valt er nog wat te netwerken. Hè? Dat kan altijd interessant zijn om even een lijntje uit te gooien. Toch?
2: Ja, zeker weten. Ik had een plaatje beloofd.
0: Doe maar.
2: Ja, ik ben hem aan het zoeken. Ja,
0: en er
2: loopt van alles door elkaar heen, dus ik moet even kijken. Dus,
0: Kijk juist eventjes.
2: Ik heb geen idee. Dus
0: dan vertel ik nog even wat, want praten dat kunnen we wel, hè, natuurlijk. Anders gingen we geen radio doen. Ze zeiden vroeger op school van, jongen, waarom praat jij zoveel? Ik zei, nou, ik wil later DJ worden. En nou, dat is uiteindelijk dan ook maar gelukt, na 10 jaar. Hè? Zo gaan die dingen. Wat gaan we doen het komende uur? Nou, de komende 2 uur trouwens. Dadelijk vanaf 4 uur gaan we gewoon afslag LVC doen. Eigenlijk het reguliere programma, maar dan helemaal live vanuit de Mega Expo. Die plaatsvindt bij Van der Valk in Kuik. En dat gebouw dat kun je herkennen aan die enorme toekan die ervoor staat. Dus dan weet je meteen waar je naartoe kan. Dat is altijd handig. En wat gaan we allemaal doen? We kijken straks eventjes op de beurs. We gaan Henk Ermers, collega Henk Ermers, die is ook in de house en die is bezig om allerlei interessante en leuke mensen aan hun jasje te trekken. Om ze straks even voor de microfoon te krijgen voor een praatje. En we hebben nog wat streeknieuws natuurlijk. We kijken rond 5:50 eventjes naar de beurzen. En ja, wat gaan we verder allemaal doen? Ja, wat verder ter tafel komt. We hebben hier ook een tafel waar je aan kan schuiven om even een praatje te maken. Dat is misschien wel leuk.
2: Ik heb het nog niet helemaal in orde, maar we gaan gewoon een plaatje draaien.
0: Doe maar.

0: Hyptonen uit Boksmeer, Hup. Eksters, kraaien en gaaien. Terroristen zijn het. Ze moorden de kleine vogeltjes zoals roodborstjes en vinken uit. Daar moeten we wat aan doen. Want ze zeggen altijd dat de katten het doen. Maar die grote vogels, ze zorgen ervoor dat we straks geen kleine vogeltjes meer over hebben. Wat is jouw reactie erop?
1: Ja, daar zit de kern van waarheid in het verhaal. Maar katten zijn nog steeds de grootste boosdoeners. Die ruimen nog de meeste jonge vogels op. En eksers en kraaien en gaaien, die hebben inderdaad wel een slechte naam. Dat ze ook wel nestjes van jonge vogels uithalen. Dat gebeurt ook wel. Maar daar kunnen we ook zelf het een en ander aan doen. Door bijvoorbeeld geen stokjes bij de nestkasten te maken. De meeste mensen hebben een stokje voor dat gat zitten. Maar dat maakt het makkelijker voor de kraaien en voor de gaaien en voor de eksers.
0: Okay.
1: Om die vogels uit te halen.
0: Ik zie hier dat de vogelbescherming die zegt dat er zo'n 18 miljoen vogels per jaar opgegeten worden door katten. 18 miljoen.
1: Ja, dat zijn er heel veel. En in mijn beleving zou dus die mensen die een kat hebben, gewoon in het broedseizoen. Ja, ze kunnen de beest natuurlijk niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar als zouden ze die kat een kattenbelletje aandoen, dan kan hij wel achter de vogels aanjagen. Maar dan hoort die vogel die kat aankomen en dan heb je nog de kans om te ontsnappen.
0: Ja.
1: En dat zou een hele goede en hele constructieve oplossing zijn.

Zomerse muziek op je radio. F.R. David was dit. Dus bijna Italo-disco dit uit. Die tijd de zomerse klanken komen eraan. Words don't come easy. Nou, daar hebben we hier niet zo last van op de radio. Je luistert naar Omroep Land van Kuik. En we staan live op de Mega Expo in Kuik bij Van der Valk. Daar kan je nog even naartoe om te netwerken met de ondernemers uit de regio. Dat is altijd interessant natuurlijk. We hebben inmiddels alles technisch wat beter ingeregeld. Het is eigenlijk zo goed als voor elkaar inmiddels. Dus ik denk dat we wel kunnen beginnen zometeen na 4 uur met afslag LVC. Bij

0: Media in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je ruim een half uur vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel staat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid. 11 kilometer en een half uur vertraging. Een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook daar dicht. En tussen Eindhoven en Helmond rijden op dit moment geen treinen door een seinstorm. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co. .nl.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
14: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
15: Land van Kuik. Afslag LWC. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.

0: of Love. Ja, die hebben we hier ook hoor. Die voeren hier ook hier. We staan bij Van der Valk in Kuik op de Mega Expo. De vierde Mega Expo trouwens. Dit was Huey Lewis en de News met The Power of Love. En ja, precies. Hè, bekende geluiden. Dat is leuk zeg. Welkom allemaal in een nieuwe aflevering. Een live aflevering van Afslag LVC. Zoals gezegd, we komen vanaf de Mega Expo vandaag. En ik ben dus ook niet alleen vandaag. We hebben Peter Linders. Die doet voor mij de techniek. En Peter, die, ja, die presenteert het wel een stukje mee zo af en toe. Of niet, Peter?
1: Ja, dat kan.
0: Dan hebben we,
1: mag ik de groetjes doen? En,
0: ja, nee. Dat mag van mij. Dat vind ik heel gezellig. Dan hebben we natuurlijk Henk Ermers. Die is onze vliegende, razende reporter. Die kan heel goed mensen aan hun jasje trekken. En eventueel inderdaad leuke en interessante gasten hier naartoe halen. Zodat we eventjes een praatje kunnen houden over wat jou bezighoudt als bezoeker hier van de Mega Expo. En we hebben onze directie Raymond Jansen. Die staat hier met allerlei leuke aanbiedingen voor het geval je zou willen adverteren bij Omroep Land van Kuik. Dat kan ook. We hebben namelijk banners op de website. We hebben leuke video's. We hebben natuurlijk ook gewoon radiocommercials. Dus we zijn van alle markten thuis. Ben jij dat ook? Kom dan gerust eventjes langs. En dan denk ik dat we er een hele leuke show van kunnen gaan maken. Je had ook muziek meegenomen, Peter, begreep ik?
1: Zeker weten. Ik heb One Republic.
0: Oh, dat is leuk. Nou, zullen we doen?
1: Ja.
2: Afslag LVC.

0: Nee. Dan had Jan Lenders veel winkels gehad.
1: Dat klopt.
2: Ja, we zijn live.
3: Ja, we zijn al live. Oh, dat is helemaal goed. Nou, dan gaan we meteen maar naar onze eerste gast toe. Dat is hartstikke leuk. Iedereen die is welkom om even aan onze desk aan te schuiven. Natuurlijk hier bij Afslag LVC, bij Omroep Land van Kuik. En we hebben Roel Verheyen hebben we te gast van NL Werkt aan Werk, als ik het goed had begrepen. En ja. Collega Henk Ermers, die is natuurlijk ook weer aangeschoven. Die regelt dit allemaal. Dus Henk, ga je gang.
0: Nou, ik doe op de eerste plaats natuurlijk Roel bedanken dat hij zo spontaan. Zegt van dan ga ik er meewerken. Maar Roel, wat doe je hier?
1: Wat doe ik hier? Ik zit hier voor. Ik sta hier voor NL Werkt en Werkt.
0: Ja.
1: NL Werkt en Werkt de stichting. Zusje van VNO-NCW. En we helpen ondernemers met personeelsuitdagingen. We helpen ze met instroomproblematiek. We helpen ze met ziekteverzuimpreventie. We helpen ze met hoe hou je je mensen vast.
0: Dus dat is eigenlijk ook jullie bijzonderheid van de onderneming?
1: Ja, ja, het is eigenlijk geen onderneming, het is een stichting. Dus wij doen dit gesubsidieerd, kosteloos voor die ondernemer ook. En ja, dat is wel heel bijzonder. Want we doen belangeloos, geven wij advies aan die ondernemer.
3: Zijn er dan ook bepaalde type ondernemers die dan daarvoor in aanmerking komen? Bijvoorbeeld startende bedrijven of groeiende bedrijven? Of...
1: Ja, dat is een goede vraag. Nee, je ziet eigenlijk aan ieder soort organisatie kan bij ons aanklopen. Waar personeel rondloopt natuurlijk, dat is voorwaardelijk. Maar je ziet over het algemeen dat MKB-bedrijven, bedrijven van 10 tot 50, 60, 70 mensen, waar geen HR-professional aan boord zit, daar zit de meeste vraag. Daar zit de minste kunde.
3: Werven jullie ook actief voor personeel? Of heb je een bepaald personeelsbestand waar je uit kan putten, zeg maar, voor opdrachtgevers?
1: Nee, we werven niet. We zijn geen wervingsselectiebureau of detacheringsbureau. Wat wij doen, zeg maar, is die organisatie helpen met... Hoe ga ik werven? Hoe ga ik op de juiste manier mijn mensen vinden? En dan verbinden we ze aan partijen. Hè? Het werkcentrum, wat hier bijvoorbeeld ook op de beurs staat, om eens wat te noemen. Maar dat kan ook een commercieel uitzendbureau zijn waar we zeggen, joh, weet je, bel 1 of 2 uitzendbureaus. Maar we beginnen met ze goed uit te leggen, hoe doe je het zelf?
0: Oké, en dan heb je dat gedaan. En waar ben je dan meest trots op tot nu toe? Dat je zegt van, dat vind ik echt een... Dat hebben we fijn gedaan.
1: Ja, ik vind het fijn als ondernemingen ook echt wat gaan doen, zeg maar. Dus bij ons is de gidsfunctie heel erg belangrijk. Doorverwijzen. Maar ik word het blijst van als ik de ondernemer iets heel praktisch mee kan geven. Wat hij gewoon direct kan gaan doen. Waardoor die direct wat meetbaar impact heeft en zijn ziekteverzuim bijvoorbeeld omlaag gaat.
0: Helemaal top. Hey, Roel, hartstikke bedankt.
3: Ja.
0: En kort maar krachtig en dan gaat het om.
1: Graag gedaan.
0: En dan werkt aan werk. Dankjewel.
1: Hartstikke bedankt.
4: Hey auto, breng me naar het land van Kuik.
5: Afslag LVC.
1: Leuk man.
5: Elke werkdag van 4 tot 6 met Jan Deben.

0: zegt hè, van I love you more than I can say. Leo Sayer hoorde je. En ja, dit was niet helemaal nieuw. Wel in mijn platenlijstje volgens mij voor deze afslag LVC. We zijn live en dan gebeuren dat soort dingen. Hè. Dan worden er ook wel eens wat jingeltjes en itempjes door elkaar heen gehusseld. Dus misschien tijdens het transport gebeurt. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. We hebben nog wel wat andere items die wel altijd terugkomen in de show. Zo meteen de agenda namelijk. Maar Peter, jij had er volgens mij ook nog verkeer als ik het goed had begrepen.
1: Zo.
2: Ja. Zo, die komt binnen.
0: Het verkeer.
2: Ja, even verkeersinformatie. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij afrit Dussen, knooppunt Hooipolder, 5 minuten vertraging. De totaalde is de file 5 kilometer. Den Bosch Tilburg op de A65 knooppunt Vught, 5 minuten vertraging. De file is daar 2 kilometer. De A73 Maasbracht Nijmegen bij Wiege Beuningen, 5 minuten vertraging, 3 kilometer. File Nijmegen Arnhem op de A325 Elst naar het Gelderdrom. Geen idee.
0: Wat staat te doen vandaag dan?
2: Geen idee, maar 3 minuten vertraging, 3 kilometer file. Nijmegen-Raamstein, afrit Bergharen, knooppunt Bankhoef. 14 minuten vertraging, 2 kilometer file. Dat was het.
0: Dat is mooi. En dan gaan we volgens mij nou naar de agenda van het Land van Kuik. Als alles goed gaat. Ja,
3: Omroep Land van Kuik. Agenda.
4: Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio.

0: 11 uur begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.
1: Afslag LVC. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.

jongen op je radio. En hij stond in de regen, kennelijk. Zoiets was het. Je kent hem ook trouwens van Love is in the Air. Dat was ook een hele grote hit van hem, toch wel, moet ik zeggen. Het is hier hartstikke gezellig. We staan, zoals ik al had verteld, in Kuik bij Van der Valk. Daar is de mega-expo aan de gang voor het vierde keer dit jaar. En het wordt langzamerhand steeds wat drukker. Dus je kan ook nog even je gezicht laten zien als ondernemer, hè. Dus ik zou zeggen, kom gewoon eventjes rustig kijken. Wij gaan luisteren naar Eddie Grant en Electric Avenue.

0: Eddie Grant, oftewel Edmund Grant heet hij eigenlijk, en hij werkte bij Kevin U. En deze Eddie Grant, die werkte in het verleden ook mee aan de productie van de plaat van Rocker's Revenge, Walking on Sunshine. Die lekkere discoplaat, daar was deze man ook voor verantwoordelijk. Zometeen gaan we verder met afslag LVC live vanaf de Mega Expo, maar het is inmiddels al enkele minuten over 4:30 geworden. Dat betekent tijd voor het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De waterkwaliteit van zwemlocaties in het Land van Kuik is goed, met 9 gecontroleerde plekken waar het zwemwater in orde is. Zwemmen in de Heise Tip wordt echter afgeraden vanwege een onveilige onderwaterbodem. Instanties wijzen op de risico's van zwemmen in koud water en adviseren om nooit alleen te zwemmen. Syriza van Kesteren, geboren in Kuik, wordt donderdag vrijgelaten door Israël na de onderschepping van de internationale hulpvloot naar Gaza. 6 Nederlanders, waaronder van Kesteren, worden met vliegtuigen naar Turkije gebracht. De activisten wilden hulpgoederen naar Gaza brengen, maar Israël handhaafde de zeeblokkade. F-35 gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command staan de komende weken stand-by voor de bewaking van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze inzet, onderdeel van de Quick Reaction Alert, kan binnen enkele minuten opstijgen om ongeïdentificeerde toestellen te onderscheppen. Meer informatie is te vinden op de website van Defensie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vielen op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten vertraging. Er heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan, maar ook hier is de weg weer vrijgegeven. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Dan bij Eindhoven op de randweg N2 richting Maastricht. Tussen Eindhoven Airport en Knoppen de Hocht. 30 minuten vertraging. Hier zijn 2 rijstroken dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald. Afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Afslag LVC. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.
1: Ja, daar zijn we mee bezig inderdaad. Ah, gezellig muziekje erbij. Ja, de cha-cha-cha kan je dansen hier. Dat is altijd hartstikke gezellig. We zijn live natuurlijk in Kuik bij Van der Valk. Dat is dat gebouw met die toekan erop trouwens. Dan weet je waar je naartoe kan. En ja, we hebben natuurlijk ook allemaal gasten aan tafel. En we hebben Erik aan tafel nu op dit moment.
2: Ja, klopt.
1: Goedemiddag.
2: Ja. Goedemiddag.
1: Waar is u van?
2: Waar is u van? Het Maasvallei-netwerk.
1: Het Maasvallei-netwerk.
2: Ja, wij zijn de initiatiefnemer en organisator van de beurs waar we op dit moment zijn, van de Mega-Expo.
1: Ja, voor de vierde keer als ik het goed had gelezen.
2: Ja, je bent goed geïnformeerd, klopt. Het eerste jaar was heel spannend, want we wisten eigenlijk niet heel goed waar we aan begonnen. We waren gewoon super enthousiast en we hadden heel veel ondernemers in ons netwerk die allemaal graag bij elkaar wilden komen. Ja, dan kom je uit op een goede locatie, bijvoorbeeld hier bij Van der Valk. Ja. En we hebben toen een superleuk jaar gehad. Dan krijg je jaar 2. Hoe was het? Ja, het was leuk. Doen we het nog een keer volgend jaar. Ja, en we zijn nu in jaar 5 beland. 4 beland. En ieder jaar wordt het beter. Ieder jaar wordt het groter. Ieder jaar wordt het leuker. Dus ja.
1: Merk je dat er grote belangstelling is onder ondernemers uit de regio om ook weer op een volgende jaren weer terug te komen? Of
2: ja.
1: Groeit het sowieso hard? Ja, dat heb je eigenlijk al een beetje beantwoord.
2: Maar. Ja, dat klopt. Ja, nee, er is heel veel animo. En we doen ook altijd na de beurs nog een evaluatieronde. Want we willen natuurlijk ook wel leren van de dingen die beter kunnen. En dan dat vragen mensen niet van ik vond dit niet goed, ik vond dat niet goed. Die vragen, komt er volgend jaar weer eentje?
1: Ja.
2: Ja, zo gaat het dan.
1: Wat organiseren jullie nog buiten de beurs om? Zijn dat andere evenementen of bedrijfsborrels of iets dergelijks waar je bij betrokken bent als organisatie?
2: Ja, je trekt wel een beetje een doos van Pandora open nu, want het is echt ons werk. Wij doen echt een heleboel dingen voor ondernemers. Ik moet wel zeggen, één keer per jaar deze beurs is voor ons wel echt een hoogtepunt. Uh-huh. Ja, dan, wat wil je? Je hebt zo 400, 500, 600 ondernemers onder je dak in één keer. En dat is natuurlijk wel echt een waanzinnig iets. Maar iedere maand doen we open koffies. En dan gaan we naar een bedrijf in de regio. En dan nodigen we daar 70, 80 ondernemers uit. En die komen dan bij elkaar om eigenlijk lekker koffie te leuten. Dat klinkt gezellig. Is het overigens ook.
1: Een netwerk, hè?
2: Maar ja, precies. Dat aspect netwerken maakt hem heel waardevol. Ja.
1: Ja, en merk je inderdaad ook van de feedback van ondernemers dat ze daar de vruchten van plukken, zeg maar. In termen van orders of nieuwe klanten waar ze naartoe kunnen of iets dergelijks. Hoor je daar eens wat over?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. In het begin nog niet zo heel erg. Nou moet ik ook zeggen dat wij altijd heel erg inzetten op het bouwen van relaties en het krijgen van vertrouwen in elkaar. We zijn als ondernemers in deze regio met elkaar ook heel veel aan het werken. En dan is het wel echt heel belangrijk dat je elkaar ook werk gunt. We zijn nu 4 jaar bezig. Met bijna 5 jaar met het Maasvallei-netwerk. En daar komt er zoveel ter oren. Wat er in de loop van de jaren allemaal gebeurd is. Dat is waanzinnig. Het is niet exact meetbaar. Maar er komen zoveel nieuwe relaties op gang. Ja, dat is gaaf om te zien.
1: Okay. Volgend jaar weer een mega-expo?
2: Ieder jaar gaan we weer nieuwe dingen organiseren. Maar ook iedere maand. Dus er is altijd wat te doen. Ja.
1: Okay. Mag ik je danken?
2: Zeker, dankjewel.
1: Is goed.
3: Hey auto, breng me naar het Lam van Kuik.
0: Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6 met Jan Deben.

0: Stansfield en Live Together, hoor je. Ja, dat zijn ook van die voorstellen. Hè? I want to live together. Nou, was dat misschien 30 jaar geleden wel een leuk idee geweest. Op dit moment zou ik het gewoon niet weten. We staan nog steeds op de Mega Expo in Kuik bij Van der Valk. Daar kan je nog steeds langskomen als jij wil netwerken met bedrijven hier in de regio. Of eens kijken of dat er misschien nog ondernemers zijn die interessante producten of diensten aan te bieden hebben. Je kan er nog bij. Het wordt steeds drukker. Hartstikke gezellig. Zometeen ook nog een volgende gast om nog even een interessant praatje mee te maken. Dan krijg je zo ook, als je naar de radio luistert, een indruk wat hier allemaal loos is. Maar eerst nog even een plaatje.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Afslag LVC. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.
1: Ja, de afslag die je dan zou moeten nemen, dat is inderdaad hier bij Van der Valk in Kuik. Want daar staan we namelijk live op de Mega Expo. En Henk Ermers die heeft weer een gast aan jasje getrokken. Jeannette, als ik het goed had begrepen, welkom.
2: Ja.
3: Hallo, dankjewel.
2: En Jeannette is van Draw Station Eindhoven, heb ik het goed allemaal?
3: Ja, Jeannette Draw Station uit Eindhoven. Ja.
2: Maar vertel even, Jeannette, hoe kom je hier en wat is jouw bedrijf?
3: Ja, hoe ik hier ben gekomen was simpelweg door ChatGPT, of ja, Google. Ik was op zoek naar een zakelijke beurs en ik kwam terug bij deze Mega Expo. En wat ik doe voor mijijn bedrijf, ja, ik geef creatieve workshops aan de organisatie die teambinding en inclusiviteit belangrijk vinden. En dus binnen een team meer connectie met elkaar zoeken door middel van creativiteit bijvoorbeeld.
2: En noem eens een organisatie bijvoorbeeld waar jij zo'n creatief... Het is een creatieve middag, hè?
3: Ja, het is een creatieve middag. Ja. Vanaf 2 uurtjes met de voorbereiding en zo. Dus meestal is het wel echt een middag.
1: En wat doe je in zo'n creatieve workshop? Wat moet ik me erbij voorstellen?
3: Ja, het is vaak tekenen. Het kan ook schilderen zijn. Ik neem de ezels mee. Ik neem de verf mee. Echt, en ook de begeleiding. Het kan op maat, maar meestal is er een thema aangekoppeld. Zoals Bob Ross schilderen. Of collega's naschilderen. Wat heb ik nog meer gedaan.
2: Is het dan ook een beetje een teambuilding, als ik het goed begrijp?
3: Het is juist, ja, teambuilding. Want vooraf zijn er best wel veel belemmeringen als ik kan niet tekenen. En dat heb ik zo lang niet gedaan. En we zijn helemaal geen creatief organisatie of zo. Maar achteraf is het dan zo van, oh, dit gaf me wel rust. En ja, het was toch wel heel leuk en gezellig, grappig.
2: Een beetje uit de comfortzone komen.
3: Uit de comfortzone komen, ja.
2: Ja, heel leuk. Hey, hartstikke leuk. En je hebt een hele mooie stand, zeg. Dus mensen, kom nog binnen. We zijn open tot 8 uur, geloof ik, hè. Dus stap gerust binnen. En even bij Jeannette. Dat is altijd leuke dingen doen. Ben je nog iets vergeten, Jeannette?
3: Nee, dat komt vooal na de expo en ik ben er ook nog.
1: Okay. Noem nog één keer de bedrijfsnaam, Jeannette.
3: Jeannette's Draw Station.
1: Jeannette's Draw Station.
3: Wat ik vaak zeg, het is Jeannette's tekenstation, maar dan in het Engels.
1: Okay. Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
2: Oh. Hey, hartstikke fijn dat je in het interview gekomen bent. En ik zou zeggen, nog heel veel succes.
3: Was leuk, dankjewel.
1: Dankjewel,
2: heel graag
1: veel
2: gedaan.
1: Succes nog op
2: dankjewel.
1: De beurs.
3: Ja, dankjewel.
0: Yes. Afslag LVC. Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

Plus, afslag geld is live vanaf de Mega Expo in Kuik. Zometeen gaan we naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij terug. Samen met Peter en Henk en nog heel veel gasten. Ik zou zeggen tot zometeen.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk. Er staat net geen 200 kilometer file. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen Bokstel Noord en Kerkdriel een half uur vertraging. Drie kwartier extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum-Oost en Moergestel. 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven heb je drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja.
11: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
14: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Afslag LVC. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.
1: Ja, inderdaad. Dat kan je zeker zeggen. Rij voorzichtig en sla even jezelf bij Van der Valk in Kuik. Want daar staan we nog steeds live vandaag op de vierde mega-expo. Die wordt georganiseerd hier voor ondernemers. Het is hartstikke gezellig. Het is lekker druk. Het wordt steeds drukker ook. Dus kom ook zeker nog eventjes langs. Wie weet kan je nog een beetje netwerken. Of nog even wat contacten leggen. Of eens even kijken welke ondernemers uit de regio er allemaal staan. Wat gaan we dit uur nog allemaal doen? Nou, collega Henk Ermers, die is ook van de partij. Die heeft zometeen nog een aantal leuke gasten waar we nog even een praatje mee gaan houden.
2: Absoluut, absoluut.
1: Absoluut, ja, precies.
2: Doe eerst nog een plaatje en dan kan je die gasten halen.
1: Doe eerst een plaatje en dan gaan we eerst de gast ophalen. Dan gaan we straks nog naar het streeknieuws toe. We hebben ook nog wat beursinformatie rond 17:50, zo'n beetje. En voor de rest heel veel fijne muziek. Dus blijf lekker luisteren. Dit is Afslag LVC. En je kan ook langskomen natuurlijk. Dat is ook mogelijk.

0: baby, do that conga.
1: Verkeersinformatie. Ja, verkeersinformatie. Er staat op de A73 een file bij afslag van der Valk.
2: Weet je wel, komt. Die willen allemaal nog even hier naar de mega-expo toe, volgens mij. En die waren aan het zoeken hoe ze er naartoe kunnen. Dat is dan weer een meervoud van toe kan, maar daar ging het even niet over. Goed, we hebben hem net gehad inderdaad. Oh, dat is weer een lekker afleidend muziekje waar je erbij hebt gevonden. Zeg, heel goed Peter, dankjewel. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine hadden we. De conga, dat is ook een dansje wat je kan doen inderdaad. Maar we kunnen ook even gaan praten met onze volgende gast. En dat is Connie en die is van het werkcentrum Noordoost-Brabant. Welkom, leuk dat je er bent. En Henk Ermers, die staat hier ook nog steeds aan tafel. En
3: ja, kunt u in het kort vertellen wat voor bedrijf u bent?
4: Heel kort, nou dat wordt heel moeilijk. Maar Werkcentrum Noordoost-Brabant is een soort van netwerkorganisatie. En iedereen kan bij ons terecht voor allerlei vragen over werk. Dat kan voor werkgevers, werkzoekenden, ZZP'ers. En onze dienstverlening is ook gratis. Het is vanuit de overheid. Ook landelijk, maar wij zijn dan voor Noordoost-Brabant.
3: En u werkt samen met het UVW?
4: Ja, daar zitten diverse partijen in onze netwerkorganisatie. Dus we werken samen met gemeentes. Daar zit UWV, is er mee verbonden. Nee, dat niet. Nee. Maar goed, wel vanuit gemeentes hebben we natuurlijk wel de diverse contacten. En we helpen mensen ook als ze bijvoorbeeld een andere carrière switch willen. Of iets zoeken van, goh, ik wil iets anders qua werk, maar ik weet niet wat. Dus dan hebben we loopbaanadvies, scholingsadvies. Dus dat is meer voor de burger en de werkgevers met vraagstukken over personeel, over werving of wat dan ook. ZZP'ers die met vragen komen.
3: En dat begint ook al bij de scholen?
4: Ja, want bijvoorbeeld voor werkzoekenden vanaf 16 jaar kunnen bij ons terecht. Scholieren, studenten die zoekende zijn van wat wil ik nou, wat kan ik nou. We helpen mensen ook soms met cv's. We hebben ook projecten die we doen. Bijvoorbeeld installatietechniek. En dat we dan samenwerken met statushouders, gemeenten en werkgevers.
3: Ja, maar daar wil ik even wat dieper in gaan stellen. Er komt een 16-jarige bij jou, die weet niet goed wat hij wil worden.
4: Ja.
3: Welke handvaten? Handvatten. Wat kun je dan geven?
4: Dan gaan we met zo'n jongere in gesprek. En eerst om te kijken van wie hij is en wat hij goed kan. Wat hij geleerd heeft. En ook zeker wat hij leuk vindt om te doen. Dus eigenlijk te leren ontdekken wie je zelf bent. En ook weten welke kwaliteiten je zijn.
3: Misschien en jullie zijn gemakkelijk te vinden, het werkcentrum?
4: Ja, het werkcentrum. Er is nu laatst een landelijke campagne gekomen. We zijn nu ook, we hebben nu ook een PR-campagne zeg maar, via Omroep Brabant. We zijn op de website, op social media te vinden. En daarom zijn we ook hier om het wat meer bekendheid te geven. Werkcentrum Noordoost-Brabant. Ja, en is in landelijk, ook in Groningen en overal. Maar wij zijn voor Noordoost-Brabant.
2: En zegt het is vanuit de overheid, is het ook voor een deel. Kan ik me daar dan ook bij voorstellen dat als iemand gebruik wil maken van jullie advies, van jullie diensten, wordt daar dan voor gefactureerd, zeg maar? Is misschien interessant voor de luisteraars?
4: Nee. Onze dienstverlening is gratis, kosteloos. En wij kunnen dus adviseren en hebben wij niet direct de expertise in huis, dan kunnen we wel mensen weer doorverwijzen naar de betreffende partijen. En bijvoorbeeld, we hebben ook bijeenkomsten voor werkgevers om iets over subsidies of over statushouders of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe ga ik daarmee om? Daar kunnen ze ook bij ons terecht.
3: Helemaal geweldig. Dankjewel, Connie.
2: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
3: Werkcentrum.
5: Afslag LVC.

0: missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Suzanne en Freek brachten hun nieuwe single Halverwege uit als nieuwe, zeer persoonlijke single, geschreven in de periode na de geboorte van hun zoontje Sef. Het lied gaat over durven leunen op elkaar in een relatie. Je hoeft niet alles alleen te dragen. Ik ontmoet je halverwege.

0: zo heet die plaat ook halverwege van Suzanne en Freek. En dan vond ik ze vroeger altijd best wel aardig zingen in hun eerdere liedjes. Maar ze hebben volgens mij de voice processing ontdekt.
1: En dan klinkt het eigenlijk of dat ze door een zakdoek heen staan te zingen, zo zeg maar.
0: Dat een beetje. Maar goed, Suzanne en Freek dus in afslag LVC. We hadden natuurlijk net een heel leuk praatje met iemand van het werkcentrum Noordoost-Brabant. Zometeen komen er nog meer gasten. Maar we gaan het nu ook eventjes erover hebben met de gast die de techniek van mij vandaag doet. Peter Linders.
2: Oh jee.
0: Ja, daar is hij. Peter, ik had begrepen dat jij een podcast gaat doen samen met je broer.
2: Ja, we zijn al gestart. Ja, de Brabantse broertjes. Ja. Ja, het is ook. Ik samen met mijn broer heb ik een bedrijf en we werken samen. En we hebben zoiets van. Wij omarmen de Brabantse manier van denken en van werken. Okay. Dus ja, dat is van houdoe en doe maar gewoon. Je bent al gek genoeg. En ja. Laten we niet zeuren, maar poetsen. Dus dat is een beetje het idee. En toen hadden we zoiets van, nou, wat zou het leuk zijn om uit ons netwerk mensen voor de microfoon te halen. En een podcast te doen, zoals wij dat dan doen. De Brabantse broertjes en we willen alles weten.
0: Ja, en ga je dan zeg maar ondernemers bevragen of mensen uit je netwerk? Of heeft het echt een heel specifiek thema wat je vooraf al vast
2: bepaalt? Ja, zeker. Kijk, waar het over gaat, waar we nieuwsgierig naar zijn, is de bouwsector. Hoe werkt dat? Innovatie, ondernemerschap. Waarom doen we dat in Brabant zo, zoals we dat in Brabant doen? En we bevragen daarbij ons netwerk, vrienden, vriendinnen. En we zijn begonnen met de commissaris van de Koning, Ina Adema.
0: Ja, ik zou inderdaad onderaan beginnen. Ja, zeker. Zeker, ja. Begin laag, zet laag in.
2: Ja. Ja, we krijgen ontzettend veel leuke reacties. Want het is ook een kanje van een vrouw, hoor. Het is echt

0: Dirken. En zij is gedeputeerde wonen van ook de provincie Brabant. Om maar even in de politiek te blijven. Maar ja, ik kan je vast verklappen dat een van de broers, of een van de twee broers van VDL, oftewel van de Leegte, ja, dat hij al heeft toegezegd bij een volgende podcast. En zo gaan we heel Brabant door.
1: Oké, okay, dus het gaat niet per se over alleen maar wonen of bouwen of projectontwikkeling.
0: Nee,
1: Leegte zit natuurlijk volop in de automotive.
0: Ja, automotive en zelfs drones hebben ze in Eindhoven. Dus daar willen we alles over weten. En natuurlijk, ik kan me voorstellen dat mensen zoiets hebben van, nou, ik heb een tip, ik wil Guus Meeuwis een keer bij jullie in de podcast horen. Nou, dan gaan we dat fixen.
1: Nou, dat is interessant inderdaad. Die gaan we zeker even volgen. De Brabantse Broertjes podcast op YouTube en op Spotify en in jouw podcast app. Dus met enige regelmaat. Van Peter en Huub Linders. Hartstikke goed.

0: wij zitten ook een beetje op de border. Namelijk op de border van Brabant en Limburg. We zitten eigenlijk ook tegen de Duitse grens een klein beetje aan. We zitten in Kuik op dit moment bij Van der Valk. En daar staan we bij de Mega Expo. Die voor het vierde keer dit jaar wordt... Die voor de vierde keer wordt georganiseerd. Ja. Zometeen gaan we verder met muziek. En we hebben ook nog collega Henk Ermers met interessante gasten. En als we dan tijd over hebben, kijken we ook nog naar de beurs. Maar we gaan ook nog even naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.

0: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De waterkwaliteit van zwemlocaties in het Land van Kuik is goed, met 9 gecontroleerde plekken waar het zwemwater in orde is. Zwemmen in de Heise Tip wordt echter afgeraden vanwege een onveilige onderwaterbodem. Instanties wijzen op de risico's van zwemmen in koud water en adviseren om nooit alleen te zwemmen. Syriza van Kesteren, geboren in Kuik, wordt donderdag vrijgelaten door Israël na de onderschepping van de internationale hulpvloot naar Gaza. 6 Nederlanders, waaronder van Kesteren, worden met vliegtuigen naar Turkije gebracht. De activisten wilden hulpgoederen naar Gaza brengen, maar Israël handhaafde de zeeblokkade. F-35 gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command staan de komende weken stand-by voor de bewaking van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze inzet, onderdeel van de Quick Reaction Alert, kan binnen enkele minuten opstijgen om ongeïdentificeerde toestellen te onderscheppen. Meer informatie is te vinden op de website van Defensie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg heb je 3 kwartier vertraging. De A2 Eindhoven-Os tussen Zonnebreugel en Uden-Zuid doe je er 20 minuten langer over. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 1 kwartier extra. En de N267 Drunen richting Andel bij Wijkenaalburg 1/2 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
4: Elizabeth Taylor is de nieuwe single van Taylor Swift en gaat over de druk van roem, liefde onder de spotlights en de vraag of een relatie dat allemaal kan overleven. Elizabeth Taylor wordt in de song neergezet als een soort showgirl figuur, glamoureus, beroemd en omgeven door drama.

Je luistert naar Afslag LVC, live vanuit Kuik, vanuit de mega-expo bij Van der Valk. Daar kan je nog steeds naartoe. En dat doen veel mensen op dit moment, want het is ook gewoon gezellig druk inderdaad. En als dat druk is, dan zijn wij er ook graag. We blijven ook zeker nog eventjes doorgaan. Afslag LVC gaat dit keer in ieder geval tot 7 uur door, mogelijk tot 8 uur. We kijken eventjes aan hoe druk en gezellig het hier nog is. En dan hebben we natuurlijk meer tijd om nog allerlei mensen te bevragen en een leuk praatje te maken. Altijd gezellig toch?

0: is ook leuk.
1: Mariah Carey op je radio. En wat zingt zij hoog? Hè? Wat kan ze hoog? Ongelooflijk hoge zingen kan ze. Ja, volgens mij hadden we ook nog verkeersinformatie, begreep ik, van Peter Linders. Peter, vertelt u eens.
2: We hebben verkeersinformatie. Op de A73 Nijmegen, Dukenburg, knooppunt Ewijk, 7 minuten vertraging. De file bedraagt 6 kilometer. Amsmalden, 4 minuten vertraging, 4 kilometer. En eens even kijken, er verdwijnt er nu eentje. En we hebben Elst-Huissen, 7 minuten vertraging. De file bedraagt 4 kilometer.
1: Nou, dat valt allemaal gelukkig wel mee. Het wordt wat rustiger langzamerhand. Ik denk dat heel veel mensen geland zijn hier bij Van der Valk in Kuik. Want daar zijn we natuurlijk bezig met de mega-expo. En ja, daar hebben we ook weer een nieuwe gast bij. Dat heeft collega Henk Ermers weer heel goed geregeld. En Henk die gaat in gesprek met Linda van Dalen van Social...
3: Ja? Nood.
1: Social Nood was het inderdaad.
3: Ja, ik zou zeggen Sociale Nood, maar dat is het niet.
4: Nee, het is Social Nood. Klopt, inderdaad.
3: En het is grappig. Dag Linda.
4: Hallo.
3: Fijn dat jij even wil komen.
4: Ja.
3: Vertel even, wat kunnen we van Social Nood verwachten?
4: Ja, Social Nood is een marketing- en brandingbureau. En wij werken voor heel veel verschillende ondernemers in de regio Land van Kuik, maar ook een stukje de Maas over, dus de Maasduinen. Wat wij doen is, wij werken in heel veel verschillende branches. Dus dat kan zijn van een bouwbedrijf tot een zakelijk magazine, tot in het toerisme van Visit het Land van Kuik werken wij bijvoorbeeld heel veel voor het platform.
3: Maar wat doe je dan?
4: Wat wij doen is, wij doen heel veel op het gebied van social media. Dus social media beheer voor klanten.
1: Linda, mag ik je even onderbreken? Wil je iets dichter in de microfoon praten?
4: Ja, tuurlijk.
1: Dankjewel.
4: Ja, ja. Dus heel veel social media voor bedrijven. Dus bedrijven kunnen bij ons terecht om de social media uit te besteden. Wij maken teksten, wij maken beelden. Wij zorgen ervoor dat het consistent wordt geplaatst. Maar wat doen wij nog meer? Dat is een stukje advertising op social media. Dat mensen een hoger bereik hebben. Of als zij personeel zoeken bijvoorbeeld. Of als ze meer klanten binnen willen halen. Dan, ja, dan helpen wij hen daarbij. We doen een stukje vacature marketing. Hè, voor als ze personeel zoeken. Maar daarnaast doen wij ook een heel groot stuk op het gebied van huisstijlen. Dus wij helpen ondernemers om zich op een mooie manier naar buiten te profileren.
3: Okay.
4: En aan een huisstijl hangt ook drukwerk vast. Campagnes, als mensen een bepaalde campagne op een bepaald onderwerp willen hebben, dan zetten wij verschillende dingen daarvoor uit, online en offline, zodat ze zichtbaar zijn.
3: Hé hey Linda, ja. Dan ben je zelf mee begonnen? Of ben
4: Ja, ik ben daar zelf mee begonnen.
3: En,
4: ja.
3: Die opleiding van jou, is de technisch bouwkundige of wat? Of wat moet ik
4: nee, dat heeft helemaal niks met techniek te maken. Nee, ik heb een opleiding vrije tijdsmanagement gedaan. Dus dat is eigenlijk meer richting de evenementensector. Maar ik ben vanuit die studie, daar zat al heel veel marketing en communicatie in. En dat heeft eigenlijk altijd als een rode draad door mijn carrière gelopen. Zowel in de banen die ik heb gehad als de studies die ik heb gedaan. En ik ben het 7 jaar geleden begonnen. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een team van 5 personen.
3: Dat wou ik net vragen. Ik denk dat als je zo geweldig groeit. En ja, het ziet er weer geweldig uit. Ik heb wat dingetjes gezien. Ja. Heb ik nog iets vergeten? Kunnen ze Social Nood gemakkelijk bereiken? Of hoe werkt het?
4: Ja, wij zitten op het Mediaplein in Boxmeer. En wij hebben onze website www.socialnood.nl. En daar kunnen ze terecht en kunnen ze alles vinden wat wij voor de ondernemers doen. En het staat ze natuurlijk ook vrij om ons gewoon eens te bezoeken op het Mediaplein in Boxmeer.
3: Oké, hartstikke fijn. Dankjewel voor je tijd. Heel veel succes nog vanavond.
4: Ja, hey, dankjewel.
5: Auto, breng me naar het Land van Kuik.
6: Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6 met Jan Deben.

0: Ik heb, ben ik nu live op de radio?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, dat was voor mij helemaal niet de bedoeling.
1: Nee, maar we zijn wel met de live radio-uitzending bezig. En dat doen we nog steeds live vanuit
2: Als je niks zegt, Henk, dan, als je niks zegt, ben je ook niet live.
0: Nee, dat klopt. Is waar. Dan zeg ik niks meer. Bij deze is het een nep-interview.
1: We hebben zojuist Earth Band en Blinded by the Light. En volgens mij hebben we de volgende al klaarstaan, want we hebben zo nog veel meer te doen. We gaan eerst naar Mr. Sandman van Emmylou Harris. Ja, dat is alweer uit de oude doos natuurlijk. Ja.

0: Nou, nog mijn microfoon inderdaad. Ja, je hoort het alweer rammelen. Ook vandaag gaan we nog eventjes kijken naar de informatie hoe het op de beurs is afgelopen. Nou, dat kan ik je vertellen. De AEX die sloot op 1032,1 punt. En dat is een verlies van 0,2%. Dan kijken we naar Engeland. De FTSE 100, 10.401 punten. Dat is 0,3% in de min. In Amerika gaat het iets beter. De S&P 500 staat op dit moment op 7433 punten. Dat is 1,1% in de plus. En de Nasdaq, de technologiebeurs, doet het nog beter. Die staat op 26.270 punten. En dat is 1,5% in de plus. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3892. En zilver tegen €64,70. Dat zijn prijzen per troy ounce, zoals we weten. Tot slot hebben we dan nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je €66.503. En voor een ethereum betaal je €1823.
1: De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2: Op Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Was hij nou heel erg snel?
0: Ja, hij liep lekker inderdaad. En volgens mij kunnen we nu ook gewoon lekker door. Want zometeen krijgen we het streeknieuws. Of nee, het grote mensennieuws nog, hè, om 6:00. En dan hebben we ook nog gesprekken met leuke gasten. En Afslag LVC gaat gewoon nog even door in de XXL-versie hier vanuit Kuik. En dat is UB40, hoor ik. Leuk!

0: Ja. Weet jij trouwens, Peter, wat UB40, waar het eigenlijk voor staat?
1: Ik heb het geweten.
0: Nou, dat was een formulier wat je in Engeland moest invullen als je een WW-uitkering wilde aanvragen.
1: Dat was het, ja.
0: Maar goed, UB40 is op de radio. En we gaan eventjes gauw naar Henk Ermers nog net voor het nieuws van 6 uur namelijk. Want hier heeft een gast aan tafel gehaald.
2: Ja, en dit is deze keer Marion Krimmers. En ze is van Greenworld Kunstplanten uit Vierlingsbeek.
3: Ja, Oostrum.
2: Oostrum.
0: Welkom.
2: Doe het maar eens goed in de tegenwoordige tijd. Maar goed, we kunnen je ook gemakkelijk vinden, Marion. Ik heb je ook gevonden hier op de beurs. Nou is mijn vraag van, hoe ben je erbij gekomen en wat voor bedrijf, wat kunnen we verwachten?
3: Ja, ik ben in de kunstplanten beland omdat ik zelf op zoek was naar kunstplanten voor thuis. Maar ik wilde wel de echte mooier en die kon ik niet zo goed vinden. Dus toen ben ik zelf op zoek gegaan. En zodoende ben ik erin gerold en nu sinds 2 jaar een bedrijf in.
2: En dat heb je in Oostrum of in Vierlingsbeek?
3: In Oostrum.
2: Oostrum,
3: ja.
2: Kijk, want dan sturen jou het verkeerde pad op.
3: Ja.
2: En wij moeten natuurlijk een beetje een nieuws in de gaten houden. Maar wat kunnen we verwachten bij die planten?
3: Ja, vooral de mooie planten. Hè? Dus het wordt steeds beter kunstplanten. En ook steeds meer voor particulieren interessant.
2: Oké.
3: Er is ook heel veel in de showroom mensen komen om hun planten zelf uit te zoeken.
0: Van wat voor materialen maak je die planten eigenlijk?
3: Het is steeds meer met echt hout erin, echt houten stammen. Steeds meer zijde in het blad. Dus dat wat steeds realistischer.
2: Dus dan moet je het ver van buiten Nederland gaan halen?
3: Ja, gaat via groothandels ook heel veel.
2: Hey, leuk, maar hoe ben je er eigenlijk helemaal echt in gekomen? Want je moet die mensen die markt natuurlijk ook zoeken dat ze die planten hebben.
3: Ja, zeker. Ja, het is wel naamsbekendheid krijgen. Het wordt steeds bekender. Mensen die doorverwijzen en weer ergens gezien hebben.
2: En het grappige is, je werkt ook met een andere bloemenzaak, een echte bloemenzaak samen. Hè?
3: Ja, met Rijntjes, bloemen uit Veulen, die staan hier ook op de beurs vandaag. En we werken heel veel samen, die zit echt in de bloemen en wij in de planten.
2: Ja. Ja, nou ik heb die planten gezien, mensen, het is echt fantastisch om te zien. Ik wil eerlijk zijn, hè. Ja.
0: Wat zijn jullie klanten voornamelijk eigenlijk? Zijn dat bedrijven of zijn dat particulieren? Waar zit hoofdzakelijk je klanten?
3: Ja, beide. We doen heel veel kantoorinrichting en horeca en showrooms. Maar daarnaast ook de showroom 3 middagen per week open, gewoon voor particulieren om binnen te lopen.
2: En is dat huur of koop?
3: De meeste mensen willen ze gewoon kopen.
2: Ja. Want dat is natuurlijk.
3: Ze gaan lang mee. Dus,
2: dat is ook een markt, hè? Dus, ja. Goed, ze gaan lang mee, dus wat dat betreft niks aan de hand. Ja. Het is ook mooi om te zien. Maar ik heb het gezien, Jan, het is echt klasse.
0: Zijn die planten ook goed geschikt nog voor bijvoorbeeld mensen die gevoelig zijn voor bepaalde allergieën en zo? Wat moet ik daarbij voorstellen? Want dat hoort toch wel vaak tegenwoordig.
2: Hooikoorts.
0: Dat is er maar eentje. Maar ja.
3: Daar heb je kunstplanten geen last van, dat is zeker.
0: Omdat je ook natuurlijke materialen als hout gebruikt. Dus, ja.
3: Ja, dat werkt heel goed. Ja.
2: En het leuke is, is het betaalbaar? En wat ik ook wil weten van, dan ben ik het even kwijt, maar doe eerst het betaalbaar. Is het duur?
0: Belangrijkste.
3: Ze zijn iets duurder dan echte planten, maar ik heb heel vaak mensen in de showroom gezegd, ik heb al 2-3 keer een nieuwe plant gekocht. En dan ben je snel goedkoper uit met een kunstplant.
2: Maar precies.
3: Een mooie kunstplant dan.
2: Ja, en het mooie is, Jan, als je ze niet in de zon zet, maar achter het glas.
3: Ze verkleuren niet.
0: Ja, sterker nog, als je op vakantie gaat, hoef je de buren niet te regelen om ze water te geven. Dat
2: ook
0: is helemaal ideaal. Ja.
3: En we zelfs echte planten of kunstplanten voor buiten die ook niet verkleuren. Die kunnen gewoon op het terras staan en die hebben UV-bescherming.
0: Geweldig.
2: Geweldig. Greenworld, Marion Krimmers.
0: Helemaal goed.
2: Oostrum.
0: Dankjewel, Marion.
3: Jullie bedankt. Ja.
2: Dankjewel.
0: Is goed. We gaan naar het nieuws en de boodschappen. En zometeen zijn we bij je terug met het extra, met de verlenging van Afslag LVC. Laten we het daar maar ophouden.
3: Nee.
0: Terwijl ik nog tijd over zelfs. Nou ja, dat kan. Dan gaan we zo meteen met andere dingen
4: verder.
0: Soms
4: ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch West en Waardenburg. Daar doe je er 25 minuten langer over. Op de A50 van Eindhoven naar Os, tussen Somme en Breugel en Veghel Noord, is het ongeveer 20 minuten. De A58 Tilburg-Eindhoven voor het knooppunt Waterdorp nog een kwartier vertraging. En de N267 Drunen richting Andel tussen de A59 en Wijk en Aalburg. Duurt dat langer over, namelijk 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
7: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
6: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Afslag LWC. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.
9: Ja, daar is hij weer inderdaad. Ja, we gaan gewoon lekker door waar we gebleven waren. Normaal gesproken doet dit programma elke werkdag 2 uurtjes. Maar in dit geval gaan we naar 3 uur van Afslag LVC. En we zijn natuurlijk nog steeds live in Kuik bij Van der Valk. We zijn bij de Mega Expo. En dat is natuurlijk de ondernemersbeurs waar je lekker als ondernemer kan netwerken. Dus kom dat ook vooral nog even doen. Het is nog hartstikke gezellig hier. En wie weet wat voor interessante contacten je nog kan opdoen. Of je komt misschien even radio kijken. Dat kan ook. Dus een soort aapjes kijken, maar dan met mensen van de radio, zeg maar. Dat is ook leuk. Peter Linders is er ook nog steeds bij. En die start voor mij een mooie plaat in, hoor ik al. Van Mark Ronson samen met Amy Winebottle, was het, hè? Nee, Winehouse. Valerie.

0: Hartslag LVC.
1: Ja, gezellig muziekje erbij, hè? Ja, dan hou je concentratie beter erbij en zo trouwens. Amy Winehouse was dit, samen met Mark Ronson en Valerie. Ik vraag me alleen af wat die Ronson er nou precies bij deed. Want ja, die heb ik eigenlijk niet echt horen zingen volgens mij. Maar goed, dat even terzijde. We zitten in het derde uur van Afslag LVC, wat normaal gesproken maar 2 uur duurt. Dus ja, we doen een beetje freewheelen en nou, dat is ook wel eens gezellig af en toe. En aangeschoven is onze directeur van Omroep Land van Kuik, Raymond Jansen.
2: Zo is dat.
1: Goedemiddag.
2: De derde uur, betekent dat dat je ook meer gaat declareren nou voor dat derde uur radio?
1: Daar kunnen we het zo meteen buiten de uitzending even over hebben.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Goed voorstel, dat vind ik fijn dat je er zelf over begint. Ja. Raymond, yes. Leuke dag vandaag wel. Want
2: ja, het is
1: Mega Expo. En misschien is het leuk om even te vertellen wat wij hier naast live radio maken. Een beetje doen als Omroep Land van Kuik.
2: Precies. Nou, kijk, weet je, wij zijn natuurlijk primaire nieuwsstation. Hè? Dus wij proberen nieuws te brengen uit de gemeente Land van Kuik en de omgeving. Maar wij zijn natuurlijk ook gewoon een goed platform voor de ondernemers uit de regio. En wat ik belangrijk vind is om hier ook aan de ondernemers te laten zien wat wij ook voor hun kunnen betekenen. Want we hebben hier natuurlijk een prachtige beursaanbieding vandaag. Pre-rolls, dat zijn van die video's die je voor een video zelf kunt monteren.
1: Dat zijn die dingen als ik op YouTube ga bijvoorbeeld of zo en ik klik een video aan en krijg je eerst zo'n spotje, weet je wel.
2: En dat je dan niet weg wil klikken, ja, weet je wel.
1: Nou, zijn dat die?
2: Ja, die, hè.
1: Oh, gaaf. Die kun je niet wegklikken ook. Dus dat is altijd prijs.
2: Precies, precies. Nou, die bieden we vandaag aan. Dat is een hartstikke mooie aanbieding. Een half jaar voor €299. Alleen vandaag mailen naar Raymond@omroeplvc.nl. Maar kijk,
1: je krijgt gewoon een factuur voor uiteindelijk. Dus dat is
2: uiteindelijk
1: wel een probleem.
2: Dan. Ja, ja, ja. Kijk, maar wat ik vooral belangrijk vind, dat zei ik net in alle ernst. Kijk, wij willen ook gewoon voor de ondernemer in de gemeente Land van Kuik een platform bieden. Hè? En wil je nou lokaal van je laten horen, dan is natuurlijk een streekomroep bij uitzet daar geschikt voor. Hè? Want ik spreek ook best veel ondernemers met grotere bedrijven die daar bijvoorbeeld in heel Europa leveren of zelfs wereldwijd leveren, maar waarvan ze in de straat eigenlijk niet weten wat ze nou precies doen, weet je wel. Nou, daarvoor is ook zo'n omroep als deze heel erg geschikt om dan rondom onze nieuwsbulletins op de radio bijvoorbeeld van je te laten horen of op je website rondom de video. Dus.
1: Nou ja, sterker nog, ik was laatst bij vrienden in Zoetermeer. En die hebben dan een van de glasvezelaanbieders.
2: Ja.
1: Want KPN en Ziggo doen er niet aan mee, maar Odido en Sneller en zo allemaal wel. Die hebben dus gewoon een hele lijst met kanalen met streekomroepen uit het hele land. Dus die kun je overal in den landen bekijken.
2: Nou,
1: dus stel je voor dat jij inderdaad ook gewoon naar Omroep Land van Kuik wilt luisteren en je zit in het westen van het land, dan kan dat dus ook gewoon via de kabel of via glasvezel in dat geval.
2: Maar
1: dus
2: daar
1: zou je ook kunnen adverteren dan.
2: Daar hebben ze ook internet uit, toch?
1: Ja, dat
2: ja,
1: wel.
2: Nee,
1: op de tv is het makkelijker onder een knopje op je afstandsbediening als je op de bank ligt. Maar dan kan je daar dus ook adverteren. Dat was mijn punt eigenlijk.
2: Zeker. En net zoals op de website natuurlijk. We hebben natuurlijk ook gewoon nog banners die we aanbieden. Ook die ruimte is voor adverteerders beschikbaar. Maar afgezien van het commerciële verhaal, het is natuurlijk ook gewoon leuk om hier op deze beurs rond te lopen. De Mega Expo. Toch een mooi initiatief. En ook leuk netwerkevent. Om ook weer eens wat andere ondernemers uit de regio te spreken. Dus al met al een hele mooie dag.
1: Ja, ik zou eigenlijk zeggen, als mensen dan toch hier rondlopen bij Van der Valk in Kuik op de Mega Expo, dan kom nog even langs de stand van Omroep Land van Kuik.
2: Zeker.
1: En dan kunnen we nog even wat promotiemateriaal uitwisselen.
2: En zo is dat.
3: Hey auto, breng me naar het Land van Kuik.
4: Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6 met Jan Deben.

0: Afslag LWC. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.
1: Ja, ze hadden een goede beat onder, dat wel. Nou, de Bee Gees hebben we gehad met Stayin' Alive. En als je in leven wil blijven, dan is het belangrijk dat je ofwel een goede baan te pakken hebt bij een werkgever. Of je wordt gewoon ondernemer en ga je het voor jezelf al doen. We hebben aan tafel Niels van der Hof van ICT. Welkom. Jij bent voor jezelf begonnen, als ik het goed had begrepen, al een tijdje.
2: Klopt.
1: En ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
2: Zeker.
3: Ja, wat kunnen we verwachten van ICT van Hof?
2: Ja, van Hof ICT inderdaad, uit Burgen. Voorheen in Boksmeer. Ik kom oorspronkelijk uit de Rips. 16 jaar ondernemend. Dus het zolderkamerprincipe, zeg maar, gestart. Buurman, buurvrouw op de fiets en uiteindelijk voor het dorp en uiteindelijk doorgebouwd. Inmiddels inderdaad zijn wij met een 16 mensen werkzaam in Burgen. En we bedienen eigenlijk een middelklein bedrijf in de regio van Eindhoven, Nijmegen en Venlo in het werkgebied. Dus heel erg ja, lokaal en vandaar dat we ook hier staan.
3: En wat doen jullie dan? IA of weet het? AI of wat is het?
2: In basis, om het simpel uit te leggen, wij zorgen dat de bedrijven met de IT gewoon veilig en snel en efficiënt kunnen werken. Gewoon die werkpack, die laptop, die pc, die internetverbinding, dat we kunnen bellen met elkaar. Dat we bij de bestandjes kunnen en dat het allemaal veilig is. Nou, dat is de basis en daarvoor zorgen we in principe voor alle MKB-bedrijven. En daarbovenop inderdaad een stukje specialisme op en inderdaad steeds meer AI-gedreven zaken van hoe kunnen we nou nog efficiënter en makkelijker werken en sneller werken middels die technieken.
3: Wanneer zou ik jou, als ik een bedrijf heb, wanneer heb ik jou nodig?
2: Nou, ik hoop nooit, want dan draait alles en dan loopt alles gesmeerd, zullen we zeggen. Nou, ik denk dat je ons in de basis heeft ieder bedrijf IT. Hè? Ieder bedrijf heeft wel een computer en opslag, nou, noem het maar op. Dus uiteindelijk zijn wij wel voor heel veel bedrijven interessant om dat stukje gewoon weg te halen.
1: Ja, want vroeger hadden ze inderdaad bij heel veel bedrijven natuurlijk gewoon een hele afdeling met gasten in diensten die bezig waren met werkplekonderhoud, nieuwe netwerkaansluitingen maken, computers configureren en zo. Dat is ook alles wat jullie erbij doen, zeg maar?
2: Ja, nou niet erbij, maar exact dat doen we.
1: Exact dat.
2: Precies, alleen die ondernemer wil gewoon met zijn bedrijf, zijn business bezig zijn. En die techniek die gaat sky high, die gaat gigantisch snel. En om dat inderdaad allemaal maar eens bij te houden, zo'n interne IT-afdeling heeft het vaak al druk. En die houden daar niet meer bij. En daarom zeggen we, we sourcen dat out, of outsourcen dat, zeg maar, naar een partij zoals ons. Ja. Wij nemen dat stukje uit handen en wij zorgen dat we met de mensen bijblijven bovenop de nieuwe ontwikkelingen zitten.
3: En de beveiliging, dat is hoog in het vaandel?
2: Dat is zeker, dat is tip op nummer 1, ten alle tijde.
3: En jullie zijn ook al bezig met de quantum fysica?
2: Met de wat?
3: Ja, dat heet toch zo, of niet?
1: Quantum computing. Nou,
3: heet dat zo?
1: Ik denk dat een ander bedrijf of een ander gebied is, maar...
2: Ja, dat is inderdaad een heel ander
3: gebied. Ja, maar die kunnen heel snel rekenen, die computers, toch?
1: Ja, maar die zijn heel duur.
2: Ja, zeker waar. Die kunnen wij niet hier in de tent kwijt, zeg maar.
3: Nee, maar moet je dan niet pionieren? Dan moet je er niet in het voor zijn, dat je dan mee bezig bent.
4: Beursaanbieding.
2: Ja, inderdaad, goeie.
1: Maar cloudopslag, doe je dat wel bijvoorbeeld?
2: Ja,
1: dus voor bedrijven dat ze hun data gewoon ergens extern veilig hebben staan en dat er niks mee gebeurt.
2: Juist. Kijk, uiteindelijk wil die ondernemer daar gewoon niet mee bezig zijn. Die heeft geen verstand van. Die zegt, ik moet gewoon mijn ding kunnen doen. Klaar, regel het gewoon. En inderdaad, maar in security, beveiliging, ze willen het wel allemaal veilig hebben. Ja. Ja, je ziet, alles wordt gehackt. Hè. Als je ziet wat de laatste tijd in het nieuws is geweest, ook de grote bedrijven.
3: Ja.
2: En daar maken wij ons eigen wel hard voor om die ondernemer te ondersteunen en te informeren waar we samen, want het is iets van samen, niet alleen ons als IT-partij, maar ook van die ondernemer, kunnen zorgen dat we het risico zo beperkt mogelijk maken.
3: Oké. Hey Jan, ik denk dat we het wel een beetje weten van Niels, hè?
1: Ja, volgens mij wel. Het is hartstikke duidelijk. Ik had er nog eentje volgens mij en dat is bouwen jullie ook websites. Of is dat iets...
2: Nee, dat is andere expertise. Hè? Ik zeg altijd, schoenmaker, blijf bij je list.
3: Oké, Niels.
0: Hoor de zomer. Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik.

0: Mark.
1: Ja, we zijn er nog steeds live in Kuik. Zijn we nog steeds aanwezig bij Van der Valk op de Mega Expo. Daar kun je op.

0: Er volledig in het teken van het jaarlijkse Pinkstertoernooi aan de Ledenakkerstraat 25 in Ledenakker. Tijdens deze 68e editie komen jeugd- en seniorenteams in actie op volleybalvelden voor wedstrijden op uiteenlopende niveaus, van recreatief tot eredivisie. Op zaterdag zijn er naast de wedstrijden ook voetvolleybalactiviteiten, terwijl zondag het populaire TOB-toernooi centraal staat met maar liefst 128 teams, verdeeld over 32 velden. Ook bezoekers hoeven zich niet te vervelen dankzij kinderactiviteiten, een gezellig terras en de vernieuwde Pinkstertent. In de avonduren zorgen livebands en het bekende Schuurpaleis voor muziek en feest tot diep in de nacht. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in een gezellige Brabantse sfeer nabij Graven.
1: We zijn nog steeds bezig met de afslag LVC, maar dan live vanaf de Mega Expo in Kuik natuurlijk. En ja, we gaan zo meteen naar het streeknieuws van 6:30. Maar we hebben natuurlijk ook nog gasten vandaag aan tafel zitten. Dus het is altijd leuk om even een praatje te maken.
2: Ja, we hebben... Ja, sorry Jan, maar het wordt een beetje magic nou.
1: Ja?
2: Ja, we gaan het... magic zegt het goed, Matt, hè?
3: Ja, het is magisch, ja.
1: Maar, ga je me laten verdwijnen,
2: even de microfoon niet? Een beetje goed en anders dan...
3: Het is magic, ja. Real magic.
2: Maar onze microfoons blijven wel staan, hè?
3: Die blijven staan, ja. Ja, nee, dan ga ik niet wegtoveren.
2: Dan hebben we in ieder geval... Daar ben ik erg blij mee. Ja. Hé, Matt, vertel even. Jij bent hier op de beurs en...
3: Nou, Rijntjes Bloem, die had mij gevraagd van... Matt, ik ken je al langer. Ik ben beroepsgoochelaar. En ik goochel al bijna 35, 40 jaar. Ik goochel eigenlijk door Limburg, Noord-Brabant en dat is het. En ik doe voor ouderen, voor bedrijven, kinderfeestjes. Table magic is mijn specialiteit. Ik doe één keer per maand sta ik in Ville Padoues in de Efteling.
2: Zo.
3: Om zieke kinderen te vermaken
1: van
3: Magic Care. En Magic Care is een organisatie die ben ik voor opgeleid in Den Haag. Die dus kinderen die angstig zijn om zelfvertrouwen te geven, om een trucje aan te leren.
1: Hoe noemde dat nou net? Table magic?
3: Table magic, ja.
1: Is dat, ja, ik kan me er niks meer voorstellen.
3: Nou, dat is namelijk zo. Ik heb hier...
1: Ik kan dat wel met glazen bier. Als je een paar volle glazen bier neerzet, dan zijn ze vrij snel.
3: Hè? Naast me staan zwemmen, hè?
2: Dan moet je niet meer kaarten met die man. Dan kan
3: jij eventjes stop zeggen, Wim?
2: Sjaak.
3: Of Sjaak. Dan stop.
2: Stop.
3: Heb je de kaart?
2: Ja.
3: Onthouden, hè?
1: Ja. Ik heb zijn kaart getrokken en hij mag niet vertellen wat de kaart is. Het is radio, hè?
3: Ik dus, heb hier dus een stift, er staat... kun je lezen wat erop staat?
1: Ik niet, maar dat
2: ja, dat kun je niet eraf krijgen.
3: Nee, maar kun jij eventjes zeggen wat erop staat?
2: Ja, adding 3000.
3: Okay, allebei kanten, hè? Dan mag je even je pols openmaken, of je hand openmaken. Toen je meer erin, mag je hand weg.
2: Ja.
3: Goed dicht houden. Ja. Kijk die kaart van jou, ga je kijken of ik die kan door je... Door je lichaam kan.
2: Dat lukt jou.
3: Ja, dat gaat mij lukken, ja.
2: Ja.
3: Wat was jouw kaart?
2: 8 en 5.
3: Je zal niet geloven, Sjaak. Maar dit is al gebeurd. Kijk maar.
1: En hij had een 8.
3: 8 en 5
1: op de hand.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, mensen, het is...
1: Het is ongelooflijk, ja. Ja,
2: wat tijd die mensen een keer uitnodigen, want het is magie.
3: Speel magic, ja.
1: Het is magie.
2: Ja, hij kan ringen en draadjes, hij kan van alles recht over.
3: Ik heb de allergrootste goochelaars ontmoet. Hans Klok, Hans Kazan, Steven Kazan, noem maar op. Ik ken die al jaren. En als ik een touwtruc doe... En Hans Kazan kijkt, dan zegt hij van, dat doe je echt heel goed, Matt. Echt klasse, jongen.
2: Ja.
3: Maar nou, dat heb je ook geleerd bij de goochelclub.
2: Ja. Hoe ben je erbij gekomen om dat te gaan doen?
3: Het is 40 jaar geleden. Ik zat bij de voetbalclub in Venray. En dat was een feestavond. En er liep een goochelaar rond. En die liet me zien met balletjes. Ik word helemaal gek. Ik liep die vent achterna. Ik zeg, hoe doe je dat?
2: Ja.
3: Nou, Hij zei tegen mij, komen we naar de goochelclub. Ik ben bij de goochelclub gegaan. Ik heb mijn eerste trucje gekocht. Ik ben nooit meer mee opgehouden. Ik ben continu gaan oefenen.
2: Ja.
3: En inmiddels zit ik in Brabant bij een van de beste goochelclubs van Nederland. Dat is Gilserijen bij Gonga.
2: Ja.
3: En daar leer ik al

0: technische snufjes.
1: En leuk, hè?
2: En hoe werkt dat? Maak je zelf je trucs of koop je zelf tussen ruilen met anderen?
0: Ik maak ook mijn eigen trucs, ja. Ik doe ook bij de ringillusie. Wat ik dus doe, zeggen de mensen van, nou, geweldig, je snapt er niks van. Nou, dat is mijn geheim. En ja, goed, ja, andere goochelaars weten wel hoe dat werkt. Maar ik vind het altijd leuk om mensen te verbazen. En ze boeken mij eigenlijk voor mijn uitstraling en mijn charisma, hoe dat ik goochel. Ik ben een goochelaar met humor. Ik ben echt een humoristische goochelaar.
2: Waar ben jij te boeken trouwens dan?
0: www.magicmat.nl
2: Magicmat.nl. Ja, als we dat ook bezig zijn, dan kunnen we hem gelijk maar even noemen.
1: Ja, natuurlijk. heel veel succes. Ik heb jou nog een paar keer zien goochelen.
0: Dank je wel, Jack.
1: Ik heet Henk, maar dat mag niet.
0: Oké, Henk. Oké. Hij wil mij een bos insturen.
3: Is jouw naam weggegoocheld?
1: Ja, dat wil ik zeggen, Peter.
0: Leuk.
1: Ik dacht, die goochelt die terug, maar dat is niet gelukt.
0: Leuk. Nou, ik ben erg blij dat ik hier sta.
1: Fijn.
0: Jullie zijn lieve mensen in Brabant. Altijd met op hart.
1: Dank je wel.
0: En dat heb ik ook. Ik ben iemand die respect heeft voor andere man.
1: Dat is belangrijk.
2: Leuk om te horen.
0: Into Magic Alive. Thank you very much. Thank you.
1: Thank you.

0: Dat is wel gezellig, hè? En het ruikt hier ook naar lekker eten, Mils. Je kan hier ook lekker eten, namelijk bij Van der Valk in Kuik. En dan kun je ook nog eventjes ons bezoeken op de mega-expo, want dat gaat ook nog steeds door. Dus we blijven ook nog even gezellig wat radio voor je maken. Dat is een stukje service naar de luisteraar toe, zeg maar. Het is alweer ruim 6:30 geweest. Dat betekent tijd voor het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Laura Suppers, 19 jaar uit Vianen, loopt momenteel stage in het Isaac T. Robilio Memorial Hospital op de Filipijnen. Ze assisteert bij operaties en reanimaties en ervaart een cultuurverschil in patiëntcontact. De stage heeft haar perspectief op Nederland veranderd en ze heeft een inzamelingsactie opgezet voor het ziekenhuis. In Beers zijn inwoners gefrustreerd over de betonblokken bij de entree die bedoeld zijn om snelheid te verminderen. Na 5 jaar is er nog geen evaluatie geweest, terwijl de snelheid op de Molenstraat een probleem blijft. De gemeente bevestigt dat herinrichting van de straat in het uitvoeringsplan mobiliteit is opgenomen. De waterkwaliteit van zwemlocaties in het Land van Kuik is goed, met 9 gecontroleerde plekken waar het zwemwater in orde is. Echter, zwemmen in de Heise Tip wordt afgeraden vanwege een onveilige onderwaterbodem. Instanties wijzen op de risico's van zwemmen in koud water en adviseren om nooit alleen te zwemmen. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam rustiger op de wegen, ook in het zuiden van het land. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je voor knooppunt Empel nog wel een kwartier vertraging. De A29 richting Rotterdam bij Numansdorp 10 minuten extra. En de A29 richting Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein is het oponthoud 35 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe je er nog een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: zijn de OJ's met Love Train. Dames en heren, jongens en meisjes, live vanuit de Mega Expo in Kuik, Maasvallei, Mega Expo, Jan Debe.
1: Ja, daar spreekt u mee inderdaad. Ah, dat is mooi, de microfoons zijn open, de gasten die zijn inmiddels ook weer gearriveerd. Evenals onze eigen Henk Ermers. Die kennen we trouwens ook van de Gouden Ouwe, kennen we die ook, hè?
2: Ja,
1: van,
2: ja dan moeten we eens een keer gaan luisteren, Jan, want dat is echt een heel leuk programma elke dinsdagavond. Ja. Oh, je luistert er daar.
1: Ja, en dan heb je daarnaast natuurlijk ook nog Hollands
2: Glory. Ja, precies. Ja, en we gaan ook nog terug in de tijd op donderdagavond en we hebben nog Stichting Waas in Oudlandse Kuik, maar we hebben zoveel weer om op Landse Kuik.
1: Ja,
2: en deze keer heb ik een gras- en bezoeker. We hebben natuurlijk een heleboel bedrijven gehad, maar nu hebben we een bezoeker.
3: Ja.
2: Wie ben jij en hoe ben je hier verzeild geraakt en waarom? En heb je zelf een bedrijf?
3: Ja.
2: Jij bent?
3: Ik ben Max van der Weijden. Eigenaar van jouw website Maatje. En waarom ik hier ben is dat wij een nieuw concept hebben neergezet. Sorry. Samen met JS Sustainable Consultancy en Air. En dat heet Onset. En die staan hier in de gang.
2: Ja.
3: En wat dat is een quickscan platform voor ESG. Een stukje duurzaamheid, een stukje sociaal. Enorm actueel dus. En wat wij daarin doen is dat wij echt technisch ondersteunen. Dus dat platform maken en beheren.
2: Maar goed, dan ben ik er toch niet. Want ik doe jullie websites maken, zei jij?
3: Dat doen we ook.
2: Want daar waren we net mee bezig. Vroeger iemand die zei, nee, we doen geen website maken, Jan. Hè? Dat weet je nog wel, Jan.
3: Oh, als je nog iemand nodig hebt, dan weten we te vinden.
2: Oké, dankjewel. Maar goed, hoe is jullie netwerk? Hoe krijgen jullie de mensen naar jullie toe, naar jullie bedrijf?
3: Ja.
2: Wie moet er naar jullie toe komen?
3: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat ook een hele actuele vraag is. En vooral, wij zijn startende ondernemers. En dan is dus de klantenkring opbouwen eigenlijk de grootste uitdaging. En hoe we dat doen, mede door dit soort events, maar ook vooral je gezicht laten zien. Een stukje social media, een stukje LinkedIn. Laat jezelf maar op zoveel mogelijk plekken zien. Laat zien waar je goed in bent. En op die manier krijg je vanzelf bekijks. Je krijgt vanzelf een beetje reuring.
2: Hey, en hoe ben je ertoe gekomen om samen met je compagnon dit bedrijf te beginnen?
3: Nou, dat is een hele leuke vraag eigenlijk. Joris en ik kennen elkaar omdat Joris is een hele goede vriend van mijn broer. En wij zaten op een barbecue en ik zeg, Joris, ik heb een bedrijfsidee. Moet je maar eens aanhoren. Maar ik ben eigenlijk nog op zoek naar echt een software developer. En Joris is zelf software developer. Ik zeg van, hey, ik heb een idee, het gaat werken. Kom, we gaan er een keer over babbelen. Joris was ook gelijk enthousiast, aangehaakt.
1: Volgende barbecue geregeld en natuurlijk volgende sessie.
3: Precies, precies. Dus een keer rustig het moment gepakt.
1: Ja.
3: Uitgelegd wat ik in gedachten had. En of we daar een combinatie in elkaar kunnen vinden.
2: Heb je dan een technische opleiding zo gedaan?
3: Ik zelf niet. En dat maakt ons samenwerkingsduo dus
2: je hebt
3: zo leuk.
2: Ondernemersgeest heb jij.
3: Ja. En Joris is technische, dus software developer. Die valideert alles, die zorgt ervoor dat alles veilig is. Wat natuurlijk enorm belangrijk is in deze tijd.
2: Dus dan kan ik eigenlijk beter even Joris vragen. Nou.
3: Je kunt het aan Joris vragen als je een technisch vraagstuk hebt.
2: Nee.
3: En dat is ook onze kracht, we vullen elkaar aan.
2: Wat leuk man,
3: ja.
2: Dat is echt. Dus, en hoe heet jullie bedrijf?
3: Jouw website maatje.
2: Jouw website maatje. Nou,
3: ja.
2: Het kan niet mooi.
3: Het spreekt boekdelen toch?
2: Ja, absoluut. Nou,
1: Wat voor soort klanten hebben jullie?
2: Ja, precies.
3: Ja, momenteel hebben we veel ZZP'ers en MKB-bedrijven. Waar we ook een stukje meedenken, marketingtechnisch, hoe we de website willen inrichten. Veel bedrijven willen wel online zichtbaar zijn, maar weten misschien niet precies hoe. Ja, ook daar kijken we mee.
1: Doen jullie ook die promotie op social media en zo? Of,
3: dat doen we dus niet. Oh. We zijn eigenlijk een bureau dat zich meer richt op technische ontwikkelingen. Dus naast websites doen we ook bouwen platforms. In plaats van veel bureaus die websites maken die dus meer de marketingkant op gaan. Wij zijn meer richting een stukje AI en software development, SaaS oplossingen.
2: Oké, nou geweldig. Jan, heb ik iets vergeten te vragen?
1: Nou, niet dat ik weet. Ja, we zouden nog duizenden dingen kunnen vragen, maar zoveel tijd.
3: Het loopt wel soepel zo.
2: Wij zijn soepel hoor. Net als jullie bedrijf. Of niet, Joris?
4: Absoluut.
2: Absoluut, zeg Joris. Ja, we hebben maar één microfoon staan voor de spreker en eentje voor mij. En eentje voor Jan, dus Joris, dat spijt me. Maar ik wens jullie heel veel succes en ik heb wel begrepen dat jij het hardst moet werken.
4: Hey Otto, breng me naar het Land Verkuik.
5: Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6 met Jan Deben.

0: Afslag LWC. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.
1: Ik dacht dat die plaat nooit op te schouwen trouwens.
2: Ja, dat was
1: hele lange platen. We zijn nog steeds bezig live vanuit Kuik op dit moment. Bij Van der Valk staan we nog steeds en we staan op de Ondernemers Expo. En dat is de vierde alweer, hebben we straks geleerd van de organisatie.
2: Ja.
1: En we hebben ook weer een nieuwe gast en dat is...
2: Ja.
1: Stel jezelf even voor.
3: Sabrina Berg.
1: Sabrina
2: is bezoeker, Jan.
1: Je bent bezoeker?
2: Ja, is bezoeker. Dus wij staan voorrang in onze mooie expo. En dan ben ik helemaal naar achter gelopen en daar kom ik Sabrina tegen. Ik zeg, Sabrina, zou je dat willen doen? Wat voert jou hier naar dit evenement?
3: Nou, ik heb twee ondernemingen. Ik ben voice-over stemactrice, dus ja, de radio sprak mij natuurlijk direct aan, deze stand. En ik heb een evenementenbureau, Super Duper Events. Wij organiseren bedrijfsfeesten of teambuildingsuitjes. En ik dacht, nou, hier moet ik wezen.
1: Nou, dat is mooi.
3: Ja.
1: En ja, dan twee bedrijven zelfs, dat is nog wel wat. In je voice-over werk, om mee te beginnen, wat doe je precies? Lees je boeken voor of ben je voice-over voor tekenfilms? Of?
3: Ja, dat is wel de grote droom, maar dat wordt nog niet, dat is nog niet gerealiseerd. Ik heb een eigen thuisstudio en ik spreek onder andere luisterboeken in. Die zijn ook op de bekende streamingdiensten te luisteren. Maar ook bedrijfsvideo's, van alles eigenlijk.
2: Okay. Maar goed, jij wou dan nog op ingaan voor het tweede bedrijf, dat kan.
1: Ja, nou ja, dat sowieso.
2: Dan ga je direct voor het derde bedrijf.
1: Oh, dat kan. Super Duper Events, dat was er ook nog eentje die je hebt. Een evenementenbureau waar inderdaad evenementen voor bedrijven aangeboden worden.
3: Ja, en particulieren. We hebben vrijgezellenfeesten, dus het is ook best wel breed. Pubquizzen doen we nu in allerlei verschillende grote steden in Nederland.
1: Oh, wat leuk. Ik hoop dat de directie meeluistert voor het volgende nieuwjaarsborrel.
3: Ja, ik zou zeggen, doen we zo eventjes erover babbelen. Hartstikke leuk. Ja, nee, dus dat zijn hilarische quizzen eigenlijk. Met een knipoog. Voor bedrijven, ook voor de teambuilding natuurlijk. Heel leuk. Ja, ik zou zeggen, kijk eens even op superduperevents.nl. En dan,
2: Hey Sabrina, wat brengt jou hier?
3: Wat brengt mij hier? Nou, ik vond het gewoon heel erg leuk om met mensen te verbinden. Er lopen natuurlijk heel veel ondernemers rond. Heel veel bedrijven, potentiële klanten natuurlijk ook. En ook gewoon even kijken, wat leeft er allemaal in deze omgeving?
2: En hoe bevalt het?
3: Het bevalt wel prima. Ja. Het is lekker gemoedelijk eigenlijk.
2: Ja. Ja.
1: Je vertelde net het vorige gesprekje ook. Jij komt niet helemaal hier uit de regio, zeg maar. Jij komt uit Den Bosch.
3: Den Bosch, ja. Ik heb hier voorheen jaren terug wel in deze regio gewerkt. Dus ik heb wel wat binding nog, wat bedrijven die ik ken. Dus ik kom wat mensen tegen die ik ook ken. Dus dat maakt het extra leuk.
2: Ja. En wat heb je voorheen gedaan dan?
3: Uit Zimbro. Ja.
2: Oké.
3: En dat bestaat nog niet. In het land van Kuik was mijn regio. Dus.
2: Maar dan in loondienst dan?
3: Ja.
2: En toen hebben ze gezegd van nou... Nee, dat was ZZP'er.
3: Nou, dat is een lang verhaal.
2: Oh, dan doen we niet, want daar hebben we geen tijd voor.
3: Nee.
2: Nee, maar dan kom je hier en dan zie je... Je bent je netwerk uit het breien. En zoek je dan specifiek... bedrijven?
3: Nou, ik had sowieso afgesproken met een, toen destijds een collega. Dus daar loop ik eigenlijk samen mee. Ik weet niet waar die nu is, maar...
2: Nee, maar je hebt net gezegd dat je voor de radio
3: Ik ga even voor de radio spreken. Ja. Samen ontmoet je weer andere mensen. Dus zo breid je ook je netwerk een beetje uit.
2: Ja. Vind je het een mooie beurs?
3: Ik vind het zeker een mooie beurs. Zeker voor de volgende keer. En voor alle andere mensen die deze beurs nog niet hebben bezocht, is het echt een aanrader.
2: Oké, dat is echt wel wat je ook willen horen, hè?
3: Ja.
2: Dan weten we
3: dat
2: we
3: was niet eens ingestudeerd, hè?
2: Nee, precies. Het is allemaal spontaniteit. Ja, hebben we iets vergeten?
3: Ik weet het niet eigenlijk. Nee.
2: Nee, ik denk dat je het heel erg goed gedaan hebt. En ik denk dat je de beurs ook goed neerzet zoals ze hier ziet en werkt.
3: Ja, er is van alles wat. Heel veel diversiteit. En ook gewoon hele aardige mensen die... Ja, iedereen durft elkaar ook een beetje aan te spreken. Dus dat is wat je eigenlijk wil, hè?
2: Ja.
3: Wat verbinding, ja.
1: En dan merk je ook inderdaad dat bedrijven of dat mensen die je spreekt bij stands echt geïnteresseerd zijn van wat kom je doen en wat zoek je hier precies?
3: Ja, en ook andersom, hè? Dus het werkt van beide kanten eigenlijk. Ja.
2: Nou, ik denk dat het...
1: Is dat ook de website voor je voice-over werk?
3: Nee,
1: is
3: www.sapske.nl en dan /voice-over.
2: Onthoud dat allemaal.
1: Ja, ik denk als we dan toch bezig zijn, je kan hem ook terugluisteren straks. Dus, maar goed, ik denk, we zijn nou toch bezig, dus dan moeten we het gelijk vragen.
3: Ja, super lief.
1: Dank je wel.
3: Ik zie de aanvraag wel binnenkomen. Dank je wel.
1: Hey, ook bedankt.
2: Bedankt.
3: Jullie ook, dank je wel.
2: Oké, dank je wel.

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedenavond. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert. of het plezier in je werk kwijt? Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: baby, really got a hold on.
1: Ja, we zitten in de playlist van Henk Senten.
0: Ja, dat idee, dat hoorde ik al. Ja, dat is wel gezellig.
1: Zo.
0: Ik hoorde net ook Bring It On Home To Me. En dat was ook een plaat die we ook kennen van de Animals. En wie dit waren, dat had ik dan net niet begrepen. Maar,
1: oh, dan weet jij weer.
0: Daar is Henk normaal gesproken in gespecialiseerd.
1: Dit waren de Red, White en Blues Band.
0: Ja. Ah.
1: Maar inderdaad, normaal Henk zendt hem niet op vakantie.
0: Ja.
1: Gelukkig maar, anders zaten we in zijn zendtijd en dan hadden we een groot probleem met Henk.
0: Wij staan in Kuik nog steeds.
1: Ja, nog steeds live in Kuik. Ja.
0: Gezellig,
1: dus niet in de studio Mail, maar we hebben een eigen studio gebouwd hier in Kuik, in het Van der Valk Hotel.
0: Daar kan je langs komen nog om even een praatje te maken. Even handen schudden, even aapjes kijken, even een beetje netwerken nog. Want we zitten hier natuurlijk nog steeds in het... De mega-expo eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja, zeker. Ik doe even de mensen een hand schudden, want die komen hier voorbij. En we zitten gewoon live even te kletsen en dan doen we de hand schudden.
0: Ja,
1: de mega-expo, en voor de zoveelste keer, dat weet jij, hè? Hoeveel?
0: Ja, de vierde was het.
1: De vierde keer
0: ja,
1: al.
0: Zeker, ja.
1: Ja, is georganiseerd door Erik Wille en Puk Sanders en hun team.
0: En Erik hadden we natuurlijk straks ook even bij de microfoon.
1: Ja.
0: En die vertelde ook al dat er volgend jaar gewoon weer eentje komt. Dus,
1: kijk, dus, het is een primeur.
0: Het
1: dus,
0: was goed, goed bevallen tot dusver. Dus,
1: maar het is wel leuk. Een hoop sowieso bezoekers, maar ook ondernemers uit de regio. En die komen hier allemaal natuurlijk hun producten laten zien. Ze hebben het erover. Het is ook vooral netwerken. Nee, het is netwerken.
0: Ja, het is netwerken, ja.
1: Ja,
0: alleen
1: ja.
0: Je kan hier ook wel een hapje eten en zo. Jij
1: ik zie daar een bordje met allemaal lekker eten, staat daar klaar.
0: Ja.
1: En ondertussen zijn wij aan het babbelen en dat bordje dat loopt te lonken.
0: Ja.
1: Dus ik heb, mogen we dadelijk? Ja?
0: Dat is toch wel lekker.
1: Jan, we zijn tot 8 uur, we hebben een extra uurtje.
0: Ja.
1: En ja, het is wel een soort marathonuitzending, hè?
0: Lijkt het wel een beetje op. Ik denk dat het ook wel leuk is misschien als mensen toch nog onderweg zijn hier naartoe naar de mega-expo of zo. Lopen hier al rond, dat ze denken van goh, ik heb een bedrijf of een product waar ik aandacht voor wil vragen of waar ik iets over wil vertellen.
1: Ja, het mag
0: op de radio, dan kan dat natuurlijk gewoon. Dan kunnen ze gewoon even langskomen bij de stand van Omroep Land van Kuik. En dan schuif je gewoon eventjes lekker aan en dan maken we er even een praatje over.
1: En als je nu in de auto zit en je zit radio te luisteren, het is best wel druk voor het gebouw. Want mensen, het schijnt heel druk. Het zijn een soort file. Vanaf afslag Kuik, zeg maar, staat een file. Maar als je dan zit te luisteren en je hebt iets van hey, dat vind ik wel leuk. En je komt binnen, je ziet ons, kom zwaaiend binnen.
0: Dan weten we
1: dat. Dat is een code. Dus, en hebben we pennen of aanstekers?
0: We hebben pennen, we hebben schrijfblokjes nog. Voor de rest...
1: Goocheltrukken.
0: Ze eten vergeten. Goocheltrukken, dat is een andere stand volgens mij. Die hebben ook al...
1: Die komt hier nu voorbij.
0: Ja,
1: dus,
0: precies. Ja, dat is altijd gezellig.
1: Ja, allemaal gezellig. Oké, tot 8 uur nog. Heb je nog wat te melden?
0: Nou ja, volgens mij was Henk Ermers, die loopt hier ook nog ergens rond. Hij was nog bezig om een paar gasten te regelen.
1: Ja, Henk, het gaat gewoon dwars door de uitzending. Ja.
0: Nu al meteen?
2: Ja, ik heb een bezoeker.
0: Oh, dat is gezellig. Nou, als we toch bezig zijn, zullen we dat gewoon...
3: met deur in huis vallen.
0: Gelijk doen. Nou, zullen we dan met de deur in huis gevallen? Dat lijkt me heel goed. Dan wordt er op dit moment eventjes een koptelefoon aan gereikt. De microfoon die staat al aan, dus in principe... is u gelijk op de radio. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen... goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
4: Ja, precies.
5: Hi, goedenavond. U heeft het genoegen met... ik ben Jansen Gesbeach. Ik ben hier als gast uitgenodigd.
0: Okay.
5: Door André van Zwelm. Mijn eerste keer op de expo. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja.
5: Heel veel leuke mensen ontmoet. Nieuwe bedrijven leren kennen. En ik werk zelf voor Zaik. Gevestigd in Eindhoven.
0: Wat is dat voor een bedrijf? Of organisatie?
5: Ja, wij zijn een AI consultancy en agent implementatiebureau. Dus wij kunnen klanten van A tot en met Z begeleiden bij deze nieuwe stap in de ontwikkeling van AI. Dus wij kijken eigenlijk mee waar liggen jullie behoeftes, waar liggen de uitdagingen en waar kunnen wij jullie bij ondersteunen.
4: Want AI is actueel, hè?
5: Het is heel actueel en het gaat heel rap. Ja.
0: En wat voor klanten hebben jullie? Wat voor soort bedrijven maken gebruik van jullie diensten?
5: Heel uiteenlopend. We hebben van bouwbedrijven tot HR-bedrijven tot advocatenbureaus tot aan gemeentes die gebruik maken van onze dienstverlening. En er zijn natuurlijk heel veel AI-aanbieders op de markt. Maar wat ons uniek maakt is dat wij met echte specialisten werken. We hebben een jurist en ons team. We hebben informatiebeveiliging. We hebben e-learning waardoor wij ook mensen dus kunnen opleiden die gebruik gaan maken van AI. Dus op die manier kunnen we eigenlijk op behoefte... van A tot Z de behoefte
4: nou, is dat ook een reden om volgend jaar op de beurs te staan hier?
5: Ja, wellicht. Wellicht, ja. Het is de eerste keer dat ik hiervan hoor, dus ik ga het ook zeker doorvertellen aan mijn collega's en aan de compagnons.
4: Ja, want het is natuurlijk wel grappig, want u hebt al van voor tot achter hebt u al gelopen. En hoe beleeft u het, dit geheel?
5: Ja, ik vind het heel mooi. Heel mooi geregeld. Het is echt tot in de puntjes bezorgd, dat zie je wel. Er zit veel moeite en werk in. Ik vind de standhouders ook super vriendelijk, heel open. En ook heel uiteenlopend. Allerlei verschillende sectoren.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, als ik iets vergeten ben, Jean, dan zeg het even. Dan kun je het nog wel vertellen. Of ja, Jan moet nog een vraag hebben.
0: Ja, ik zat net te denken eigenlijk.
1: Ondertussen zie ik hier een ijsbeer voorbij komen. Ik weet niet of jullie het hebben.
0: Ik zag van
1: bijna 3 meter, maar dat zakje voorbij komen?
0: Ja, inderdaad.
4: Ja.
0: Nou ja, ik zat me net te bedenken. Je zit in regio Eindhoven inderdaad. Daar zit je natuurlijk best wel aardig in het personeel. Met hoeveel mensen werken jullie eigenlijk?
5: Ja, we zijn een start-up. We zijn vorig jaar begonnen, eind vorig jaar. En we zijn nu al met 7 man personeel. Met mij erbij.
0: En zijn jullie gelieerd aan de TU? Of?
5: Wij zitten op de Flight Forum. Dat is vlakbij Eindhoven Airport. Ah. Het is een gedeeld gebouw met allerlei andere bedrijven. Maar iedereen die geïnteresseerd is of zoekt naar een oplossing met AI of juist vraagstukken heeft en niet zo goed weet waar hij die kan stellen, die zijn welkom bij ons bij Zaik.
0: Zaik, oké. En is dat Zaik.nl, Zaik.com?
5: Ja, Zaik.nl, hele goede vraag inderdaad. Ja, www.zaik.nl.
0: Nee, je bent er nou toch, hè? Dus dan kunnen we net zo goed eventjes...
5: Ja, precies.
4: Oké.
0: Okay. Mag ik je danken?
4: Hey, hartelijk bedankt, Jean. En het gaat je goed. Heel veel succes met het bedrijf. En leuk dat je er was.
5: Yes,
4: dank je wel.
5: Super bedankt.
2: Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik.

0: Ja, Nena hoorde je zojuist. En 99 luftballons. En er is natuurlijk ook een Engelse versie van. Die heet dan 99 Red Balloons, heet die dan ineens. Maar ja, de Duitse is dan toch wel weer net wat... dat is hem gewoon, hè. Laten we het daarop houden. Goed, je luistert nog steeds naar Omroep Land van Kuik. We zijn nog steeds live bezig met de radio-uitzendingen vanaf de Mega-Expo in Kuik bij Van der Valk.
1: Marathon-uitzending.
0: Marathon-uitzending is inmiddels wel een beetje aan het worden. Ja, dat kan je wel zeggen. Het begint nou grote proporties aan te nemen. Zometeen is Henk Ermers nog onderweg om een gast op te halen. Om nog even een leuk praatje mee te houden. En volgens mij hadden we ook een muziekje. Ik hoor Harry Styles op de achtergrond.
1: Zeker. Heb je goed gehoord?
0: Ik heb er geen woorden voor.

0: van Kuik.
1: Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6 met Jan Deben.
2: Ja, met een muziekje erbij weer. Hartstikke gezellig allemaal. En ja, ik heb inmiddels ook weer een gast tegenover me staan. Dat heeft Henk Ermers nog eventjes geregeld. Katrijn heb ik tegenover me staan. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, kun je jezelf even voorstellen, wie ben je en van welk bedrijf ben je? Voor welke organisatie?
3: Ik ben Katrijn Ebbe, woonachtig in Gennep. Ons bedrijf zit in Boxmeer en ons bedrijf is Empire Events en Entertainment en DSP Audiovisueel.
2: Dat klinkt als twee

0: Petra. Dus wij werken vooral voor bedrijven en winkelcentra met onze events. Dus daarvoor zorgen wij van A tot Z. We hebben heel veel in eigen huis. En daarvoor, ja, daar werken wij voor, dat leveren wij.
1: Oké. En wat voor soort, dan zeg je winkelcentra. Nou ja, hier heb je dan een beurs. Zijn er nog andere soorten bedrijven of organisaties die hier gebruik van maken? Heb je bijvoorbeeld ook pop-up stores of dat soort dingen? Of
0: is dat pop-up stores niet per se. Het is vooral, wij werken 95% van wat wij doen, doen we voor bedrijven. Uh-huh. Veelal voor het MKB of groter. Maar het kunnen ook gewoon kleine eventjes zijn. Denk daarbij aan klant-events, leveranciers-events, verbindingen leggen, openingen, personeelsfeesten. Eigenlijk alles wat een, als ze iets organiseren. Daar kunnen wij bij betrokken worden voor organisatie, voor facilitering van alles wat daarvoor nodig is, zowel op techniek als op andere gebieden.
1: Dus dat is een kwestie van een klant neemt contact met jullie op van goh, wij hebben een event nodig, ja. We hebben een beurs, hebben we eigenlijk helemaal ingericht en zo nodig en jullie verzorgen het hele traject van A tot Z.
0: Dat kan zeker, de klant bepaalt wat wij natuurlijk verzorgen, maar het, ik word altijd het meest enthousiast als ik mee mag helpen van of mee kan denken van A tot Z. Dus echt als project, zeg maar, ja.
1: Hoe lang doe je dit al, dit werk?
0: Oh jeetje, ik ben dit jaar 20 jaar ondernemer, waarvan ongeveer 18 jaar in deze branche. Okay. 17, 18 jaar.
1: En naast de events was je nog met andere activiteiten bezig, toch?
0: Ik noemde DSP Audiovisueel, ja, is dat wat je bedoelt? Ja. Wij hebben in 2015 een leverancier van ons op audiovisuele techniek overgenomen, dus licht, geluid, beeld. Dat hadden wij zelf al en dat werd toen heel erg uitgebreid. Wij hebben dat in eigen huis dus voor om te gebruiken en in te zetten op de events. Maar daarnaast doen wij ook advies, verkoop en installatie daarvan. Dus denk aan licht, geluid, beeld, maar ook conferentiesystemen. Wij doen ook livestreams en daarmee dus ook event support, zeg maar, op het technische vlak. Dus dat is onze technische tak, zeg maar.
1: Dus als iemand bijvoorbeeld een concert zou willen organiseren, dan zou die ook bij jullie terecht kunnen voor visuals?
0: Zeker, ja. Ja.
1: En leveren jullie daar alleen de techniek voor? Of bedenken jullie ook mede het creatieve proces dan?
0: Ja, ook daar kunnen we van A tot Z meedenken en faciliteren. Dus het ontwerp, de programmering, de materialen faciliteren, de manning die daarvoor nodig is. Ja.
1: Okay. Nou, dat klinkt heel goed. Wil je nog een keer voor de luisteraars de bedrijfsnaam of bedrijfsnamen noemen waar ze terecht moeten? Of een website of iets dergelijks, dat mag ook.
0: Ja. Op evenementenpartner.nl staan alle partners van ons samengevat. En de bedrijven zijn Empire Events & Entertainment en de tweede is DSP Audiovisueel.
1: Dan weet iedereen nu waar die naartoe moet, eigenlijk, voor een event.
0: Zeker, ik hoop het.
1: Dankjewel.
0: Jij ook bedankt.

0: Ja, dat was hij. Hè. Helemaal tot het gaatje, zeggen ze dan. Hè. Dan Hartman en Relight My Fire. Dan mag je helemaal niet roken binnen. Dus dat lijkt me helemaal niet zo'n goed idee trouwens. We zitten in het laatste uurtje van afslag LVC XXL vandaag. Op deze 21 mei 2026. En we staan nog eventjes bij Van der Valk in Kuik. Op de Mega Expo. Ja, de vierde alweer. En we gaan dat nog tot aan de klok van 8 uur volhouden. En wie weet krijgen we zo nog een leuke gast. We gaan even kijken hoe dat loopt. Ze zingen door me heen.
1: Ik kan er iets mee doen hoor, als je dat wil.
0: Ja, ik heb daar verder niet zoveel over te melden.
1: Ja. Het is Loreen, zullen we gewoon luisteren naar Is It Love?
0: Oh, dat is leuk.

0: Ja, toen was die afgelopen. Ik dans automatisch, maar de plaat was ook automatisch afgelopen. En, maar goed, dat soort dingen, dat krijg je dan.
1: Jij schuift ze gewoon uit de mouw, hè?
0: Ja, alsof het niks is. Maar het is hier ook wel hartstikke gezellig, want er wordt steeds drukker bij de stand bij Omroep Land van Kuik. Ruimond, wie heb je bij je staan?
1: Zeker, het is 21:50. Het is een gezellige band aan het worden. Aan tafel Erik Wille, de grote roerganger achter deze.
2: Ja, dat grote komt omdat ik bijna 2 meter lang ben, hoor.
1: Ja, dat kun je makkelijk zeggen op de radio.
2: Ja, dat gelooft toch
1: niet. Met je 1,70 meter. Erik, hoe vind je het tot nu toe?
2: Ja, fantastisch, joh. Die energie is zo goed. Het is zo gezellig. En het leuke is, gezelligheid is een heel belangrijk aspect, denk ik, om te verbinden met elkaar. Ja. Maar gezelligheid, daar levert nog niet gelijk handel op natuurlijk. Dus het moet ook een beetje serieus zijn.
1: Ja.
2: En die mix, ja, die vind ik hier terug. Ik vind het zo ontzettend leuk, maar je ziet ook wel dat er echt iets gebeurt met de ondernemers. De energie is hoog.
1: Ja, ja, dat is waar. En dat verbinden, want daar ben ik een beetje allergisch voor het woord.
2: Ja, dat mag. Dat mag.
1: Je doet een pleister op je knie als je bent gevallen, dat is verbinden.
2: Ja, ja.
1: Maar ik snap wel wat je bedoelt, hè, want er gebeuren hier echt wel dingen. Want ik maak er een beetje een grapje van, maar... Het is wel waar, hè? De energie is hoog, de betrokkenheid is hoog.
0: Ja, het is ook wat wij terug horen van andere ondernemers ook. Dat ze zijn allemaal enthousiast en ze vinden dat iedereen op de beurs vriendelijk is en informatie wil geven. En gewoon gezellig, ook goede sfeer.
2: Ja, ik vind ondernemers altijd hele bijzondere mensen. Die zijn vaak kartrekkers, ze zijn heel assertief. Het zijn creatieve mensen vaak. En ook meestal wel heel sociaal. Ik vind het ook leuk om contacten met nieuwe mensen te leggen. En als je dat allemaal een beetje zo bij elkaar brengt en je organiseert zo'n dag en je zet al die mensen, zeg maar, onder datzelfde dak, daar gebeurt er iets bijzonders. En dat is een beetje wat ik op zo'n beurs merk. Dat komt van alles op.
1: Vertel eens, want jij hebt iets met die ondernemers, hè? Maar hoe is dat zo gekomen dan? Hoe word je ondernemer voor ondernemers? Want eigenlijk ben je dat, hè? Als organisator van netwerken en beurs en zo.
2: Ja, je stelt wel een hele goede en gerichte vraag, waar ik eigenlijk niet een heel goed antwoord op heb. Ik denk dat erop begon.
0: Is die vooropgeleid?
2: Ja, dat is waar. Nee, ik denk dat ooit begon op een 18e toen ik... Ik had een brommer en een brommercertificaat en 50 gulden in mijn portemonnee. En ik wilde directeur worden.
1: Oké.
2: Ik denk, hoe word ik het snelst directeur? Dat is naar de Kamer van Koophandel rijden. Op de Kerkenbos toen nog in Nijmegen. Dat is al heel lang niet meer. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik trek die 50 gulden uit mijn knip. Ik ga daar naartoe. Ik schrijf me in als ondernemer. En dan ben ik directeur.
1: Ja, dat is waar.
2: En dat liep natuurlijk helemaal verkeerd. Want de meeste ondernemers maken ook wel fouten. Hè? Die moeten ook dingen leren. Dat ging bij mij ook zo.
0: Maar de inschrijving had je?
2: De inschrijving had ik.
1: Had je ook een plan?
2: Ik dacht, ik ga websites bouwen.
1: Oh, ja.
2: Maar ja, dat het is een leuk idee natuurlijk, maar als je dan de eerste factuur moet sturen en je weet niet eens hoe een factuurnummer werkt, dan moet je eerst maar eens even wat gaan leren. Ja. En dat was ook het moment waarop ik eigenlijk echt ondernemer werd. Dat ik dacht van misschien moet ik wat gaan leren.
1: Ja.
2: En dat heeft een paar jaar geduurd. Ja goed, we zijn ondertussen 46, dus een paar jaar verder. En in de loop van die reis, zeg maar, kom je zoveel mensen tegen van wie je leert, waar je inspiratie van krijgt. Dat ik denk, ik kan ook wat teruggeven. Ik vind het ook leuk om de dingen die ik geleerd heb ook weer aan een generatie jonger door te geven.
1: Ja.
2: Maar ook die jongere generatie weer met die oudere generatie te verbinden. Gaan we weer met het verbinden.
1: Ja.
2: Maar ik haal heel veel voldoening uit. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, jij hebt ook iemand meegenomen.
2: Ja.
1: Die
2: heb
1: je bij je. En waarom ook?
2: Ja, we hebben heel veel ondernemers hier rondlopen, maar we hebben één pronkstuk. Hij heeft geen radioervaring, maar hij heeft wel een hele creatieve geest. Marco heb ik het over, Marco Gommers. Hij komt van het bedrijf uit Kuik. Ik mag geen namen noemen, maar hij maakt het wel heel lekker cool bij iedereen thuis. Dat mag wel, hè?
1: Optimaal doet hij dat, hè?
2: Ja, precies.
1: Optimaal maakt hij het cool.
2: Ja, precies.
1: Je mag één keer zeggen, Marco. Jij bent van?
3: Opticool.
1: Opticool.
3: Ja, heel cool, ja. Oh, ik moet dichterbij zeggen. Opticool.
2: Ja, dat is 2 keer, maar die rekening krijg je geloof ik wel. Marco die doet al jaren mee met de Mega Expo, met de beurs.
3: Ja, dat klopt. Dus het derde jaar.
2: We zeggen wel eens gekscherend boefje. Want je hebt ieder jaar echt weer iets gaafs. Ieder jaar heb je iets creatiefs waarmee de aandacht op je vestigt.
3: Ja, het leukste vind ik om die randjes op te zoeken, Erik.
2: Dat hebben we gemerkt.
3: Dat vind ik wel leuk. En dat vind ik ook een beetje beter ondernemerschap horen.
2: Ja, klopt. En je bent ook wel af en toe het hoofdpijndossier van de netwerkorganisatie. Want wij moeten de achter de schermen allemaal opruimen. Maar ik vind het zo leuk.
3: Ja,
2: wat heb je dit jaar gedaan?
3: Ja, ik heb daar nooit last van, Erik. Nee, dus meestal heb jij de talks achteraf om het weer op te lossen.
2: Ja. Dat is ook een stukje van mijn werk. Maar wat heb je gedaan?
3: Nou, wij dachten de beer, zeg maar, van ons bedrijf. Die moeten we, die ijsbeer, die moeten we eens een beetje levend maken. En dat hebben we vandaag gedaan met een levens echte ijsbeer. Ja, en echt groot, huge.
2: Ja, hij is echt fantastisch. Het is zo'n soort animatiepop bijna van een van de Disney Park of zo, maar dan hier op de beursvloer. Ik zie ondertussen alle DJ's hier weglopen. Maar dat mag, hoor. Wij kletsen de tijd wel vol. Als je even aangeeft, u laat het nieuws, dan druk ik wel op de knop. Dat
0: was wel een mooie grote ijsbeer trouwens.
1: Je geeft hem 1 minuut en hij maakt er een kwartier van hier.
2: Jij zei, kom je over 1 minuut? En toen kwam ik hier naartoe om het verhaal te vertellen. Ja. Maar ik ben nog niet klaar.
1: Oh, zo. Ja. Zou ik zeggen, kom over een uurtje terug. Dan doen we het volgende uur nog.
0: Mijn vriendin ook. Kom je over 1 minuut?
1: Maar, nee, nou zeg. Gedraag je. Je moet ook niet te veel weten. weet.
3: Ja, en op deze manier kan ik wel wat radioervaring opdoen. Ja, dus ik vind het wel prima zo.
1: Moet je kijken hoe ontspannen je erbij staat. Voor mij moeten we iets gaan luisteren, een plaat of zo. Wat zou je daarvan zeggen?
2: Heb je schools?
3: Ja, schools, ja.
1: Komt u nu mee?
4: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: breng me naar het land van Kuik.
1: Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6 met Jan Deben.
2: Oh, nu al? Of doen we nog een plaatje? Nee. Zullen we nu maar doen gewoon?
3: Oh, god.
2: Oké, okay, ja. Oh, god. Ja, oh jee. We hebben namelijk hoog bezoek, mensen. Dat is hartstikke leuk. Neem even plaats voor een microfoon, inderdaad. Ik weet niet of het handig is om een koptelefoon erbij te pakken. Heb je iets wat werkt of niet? Ja, we gaan even kijken. Wat er namelijk aangeschoven is Lotte. En Lotte is de directeur.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, echt. Vertel. Stel je voor.
3: Hoi, ik ben Lotte. Ik ben directie samen met mijn man, Van der Valk Hotel Kuik.
2: Uh-huh. Ben jij ook een Van der Valk?
3: Aangepartnerschap, kan je het zo noemen.
2: Ja, nee, maar dat is toch volgens mij het verhaal dat eigenlijk elk hotel van Van der Valk toch wel ergens naar gerund wordt door een familielid, zeg maar.
3: Dat klopt. Mijn man is familie.
2: Ah, kijk. Okay.
3: Even Valkbloed, ja.
2: Ja, hoe vind je het vandaag hier, die mega-expo?
3: Ja, superleuk. Altijd lekker veel reuring binnen het hotel. Ik word daar altijd wel blij van.
2: Ja, er wordt goed gegeten ook volgens mij, want het was hartstikke druk net het restaurant.
3: Dus, ik werd daar een beetje weggetrokken.
2: Ja. En krijgen jullie nog na zo'n event ook nog zelf reacties terug van het is goed gefaciliteerd of dit kan anders of kunnen we over
3: Voornamelijk vanuit Erik natuurlijk, die het hier organiseert. Ja. Daarmee hebben we hele korte lijntjes en daar doen we ook altijd een nabespreking mee. Maar voornamelijk de banking sales, daar zit ik zelf natuurlijk niet. Maar die medewerkers die krijgen wel reacties op deze dag. Ja, positief vooral.
2: Is zo'n evenement als dit, is dat voor jullie een drukke dag qua organisatie om het te faciliteren allemaal? Of is het eigenlijk een beetje gesneden koek?
3: Nee, het is geen gesneden koek. Het is altijd wel een uitzonderlijke dag voor ons. Het is niet zo dat wij geen andere drukke dagen hebben. Dit bijvoorbeeld wordt best wel door jullie zelf georganiseerd. Hè? Iedereen bouwt lekker zelf zijn standje op. Uh-huh. Wij faciliteren een beetje met eten en drinken. Maar het is geen zes gangen diner met een wijnarrangement en noem maar op. Dus dat is, het is voor ons niet super intensief.
2: Heb je een idee of dat je hier uiteindelijk zelf als eigenaar, als directie, als hotel van der Valk ook nog extra cliënten aan overhoudt, extra bezoekers aan overhoudt aan zo'n evenement? Van mensen die hier normaal misschien toch alweer een tijdje niet geweest zijn? Of...
3: Ja, dat hopen we wel. Het zit beneden nu natuurlijk ook vol in het restaurant, dus dat helpt ook zeker. En daar hopen we wel. Maar... ja, het is altijd lastig. Mensen geven dat natuurlijk niet één op één op als ze boeken van oh, we waren daar en daar. Het is denk ik een mooi presentatieplaatje zo. En ik denk dat dat hartstikke goed gaat.
2: Zijn er meer van dit soort evenementen die je zo door het hele jaar heen host?
3: Bedoel je dan beurzen?
2: Beurzen inderdaad, ja.
3: Nee, dit is het grootste evenement wat we doen.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Volgend jaar weer?
3: Zeker, altijd.
2: Maar goed, mag ik je danken?
3: Jij ook bedankt.
4: Voel de zomer. Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik.

0: verkopen. Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan.

0: van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

what's that stubble on your chin?

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Laura Suppers, 19 jaar uit Vianen, loopt momenteel stage in het Isaac T. Robilio Memorial Hospital op de Filipijnen. Ze assisteert bij operaties en reanimaties en ervaart een cultuurverschil in patiëntcontact. De stage heeft haar perspectief op Nederland veranderd en ze heeft een inzamelingsactie opgezet voor het ziekenhuis. In Beers zijn inwoners gefrustreerd over de betonblokken bij de entree die bedoeld zijn om snelheid te verminderen. Na 5 jaar is er nog geen evaluatie geweest, terwijl de snelheid op de Molenstraat een probleem blijft. De gemeente bevestigt dat herinrichting van de straat in het uitvoeringsplan mobiliteit is opgenomen. De waterkwaliteit van zwemlocaties in het Land van Kuik is goed, met 9 gecontroleerde plekken waar het zwemwater in orde is. Echter, zwemmen in de Heise Tip wordt afgeraden vanwege een onveilige onderwaterbodem. Instanties wijzen op de risico's van zwemmen in koud water en adviseren om nooit alleen te zwemmen. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het wisselen bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Drop.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding... Veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al 2 jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies

0: naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
4: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
3: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen.

0: Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Laura Suppers, 19 jaar uit Vianen, loopt momenteel stage in het Isaac T. Robilio Memorial Hospital op de Filipijnen. Ze assisteert bij operaties en reanimaties en ervaart een cultuurverschil in patiëntcontact. De stage heeft haar perspectief op Nederland veranderd en ze heeft een inzamelingsactie opgezet voor het ziekenhuis. In Beers zijn inwoners gefrustreerd over de betonblokken bij de entree die bedoeld zijn om snelheid te verminderen. Na 5 jaar is er nog geen evaluatie geweest, terwijl de snelheid op de Molenstraat een probleem blijft. De gemeente bevestigt dat herinrichting van de straat in het uitvoeringsplan mobiliteit is opgenomen. De waterkwaliteit van zwemlocaties in het Land van Kuik is goed, met 9 gecontroleerde plekken waar het zwemwater in orde is. Echter, zwemmen in de Heise Tip wordt afgeraden vanwege een onveilige onderwaterbodem. Instanties wijzen op de risico's van zwemmen in koud water en adviseren om nooit alleen te zwemmen. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De avondclub.
1: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Dit is het nieuws. Goedenacht. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door.